0: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Passion of the Groove.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Monica. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
1: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years.
0: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
6: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio. Vandaag ben ik te gast bij Maria van Welsenus, een inwoner van Oudewater. En de eerste vraag die ik ook aan haar stel. Mijn naam is trouwens Wilde Vries van Midland FM. Waar stond jouw wiegje?
7: Mijn wiegje stond in Bleskensgraaf.
6: Oh, dat is bij Rotterdam in de buurt?
7: Ja, het is onder Rotterdam, Dordrecht. Het is meer richting Dordrecht, Sliedrecht. En ik ben in Sliedrecht dan opgegroeid. Maar in Bleskensgraaf heb ik de watersnood meegemaakt.
6: Echt waar, van 53?
7: Van 53.
6: En was dat heftig daar?
7: Dat was heel heftig, want mijn vader die werkte bij de Waterstaat als waterbouwkundige. En na de oorlog waren er weinig huizen en zo. Dus toen kregen ze een bouwkeet kregen ze als huisje. En die bouwkeet die stond midden in het weiland, ergens bij Bleskensgraaf.
6: Okay.
7: En toen is in 1953 is dan de watersnood uitgebroken. En toen stond daar alles onder water. En toen zijn mijn ouders en ik en mijn broertje gered, zeg maar.
6: Ja.
7: Dus ik ben een waterstootkind eigenlijk.
6: Ontzettend. Weet je bent ermee bezig. Want natuurlijk in februari herdenken we dat elk jaar. Maar het is, er zijn weinig mensen in Nederland die zich echt kunnen voorstellen wat het is geweest.
7: Ja, want ze denken altijd dat het alleen in Zeeland plaatsvindt.
6: Juist,
7: maar dat
6: ja.
7: was niet zo. Het was ook in de Alblasse Waard. En daar heeft het water best wel heel hoog gestaan.
6: Ja, hè?
7: Ja.
6: Ja. Dus, en toen moesten jullie verkassen?
7: Toen moesten we verkassen en ik was 2. En ik heb daar nog een herinnering aan.
6: Vertel.
7: Geen actieve herinnering, maar een herinnering.
6: Ja.
7: Want mijn broertje, die was een half jaar. En die was ingepakt in een roze dekentje. En we werden opgehaald door een trekker met een aanhangwagen. En ik zie nog een groene trekker. Dat was een groene tractor, hè?
6: Ja.
7: En dat roze dekentje.
6: Ongelooflijk.
7: En ik vroeg later toen aan mijn moeder of dat klopte, of het een groene trekker was en een roze dekentje. En toen zei ze, dat kan jij nooit weten, maar het was wel zo.
6: Ja, ja. Dat bleef in herinnering.
7: Dat was, ja.
6: Ongelooflijk.
7: Ik denk dat het heel traumatisch was.
6: Nou, dat zal best wel. Ja. Want ik bedoel, dat is toch niet iets wat iedereen meemaakt?
7: Nee.
6: Laten we het zo stellen. Tuurlijk, er zijn heel veel mensen omgekomen. En ja, dat is iets wat in de Nederlandse geheugens, zeker van onze leeftijd, blijft hangen.
7: Ja, zeker.
6: Hoe dan ook.
7: Ja.
6: Ik weet ook wel dat half Nederland klaar stond om in Zeeland te helpen. Kijk, van Bleskensgraaf, nee, dat heb ik niet geweten.
7: Nee. En wij werden dus opgevangen in een gezin in Sliedrecht, die aan de dijk woonde. Dus dat was best wel veilig aan de dijk. En daar hebben we een aantal maanden gewoond. Ja, en toen kregen mijn ouders een huisje toegewezen. Een huurhuis was het, ja.
6: Ja. Ja. Nou, dan heb je in ieder geval weer wat een dak boven je hoofd. Het gezin is weer compleet. En dan begint er ook weer een nieuwe toekomst.
7: Ja.
6: Ja, ja. En wat deden je ouders?
7: Mijn vader die is toen bij de Deltawerken gaan werken als waterbouwkundige.
6: Ja.
7: En ja, mijn moeder was huisvrouw. En er kwamen nog een heleboel kinderen daarna. Dus,
6: ja, een heleboel.
7: En nog 6 erna. Dus
6: acht
7: ik ben de
6: totaal.
7: Oudste van de 8 kinderen.
6: Ja, ja,
7: ja.
6: Dat is ook iets bijzonders, hè, groot gezin.
7: Dat is wel bijzonder.
6: Ja, ja, ja. Maar wel fijn. Soms wel. Nou, ik kan even meepraten, hoor, want ik kom met een gezin van 10. Dus zo makkelijk is het niet. Maar je hebt natuurlijk altijd vriendjes om je heen, hè?
7: Je hebt altijd kinderen om je heen, dat is waar. Maar sommige dingen waren ook erg lastig.
6: Zoals?
7: Omdat mijn moeder niet zo'n hele aardige vrouw was.
6: Ja, dat is dan, ja. En dat voel je.
7: En dat, ja, en dat, ja. Dat neem je je hele leven mee eigenlijk.
6: Ja.
7: Want zij, ja. Zij zetten later ook de kinderen tegen elkaar op, zodat we allemaal ruzie met elkaar kregen. En toen is het hele gezin eigenlijk min of meer uit elkaar gevallen.
6: Dat is zo jammer.
7: Dat is jammer.
6: Maar hoe is het nu?
7: Ik heb met 2 broers heb ik contact.
6: Ja, ja.
7: En 1 zusje is er overleden. Die was verstandelijk beperkt. En dat werd vroeger ook niet gezien. Mijn zusje werd ook niet gezien, zeg maar.
6: Ja.
7: Was heel, ja, heel lastig.
6: Dan is het toch wel fijn en belangrijk dat je toch met veel kinderen nog contact hebt.
7: Dat ik nog met kinderen contact heb.
6: Want dat scheelt natuurlijk wel.
7: Ja, zeker.
6: Maar toen lagere school natuurlijk, hè?
7: Ja.
6: Ja?
7: Klopt.
6: En dat ging allemaal lekker vlot?
7: Ja, ik was de beste van de klas, altijd.
6: Maar wat was jouw beste vak?
7: Rekenen.
6: Ja? Geweldig.
7: Ja.
6: Ja,
7: rekenen.
6: Ja. En daar ben je ook weer verder gegaan?
7: Nee. Ik mocht tussen 2 beroepen kiezen van mijn moeder. En dat was verpleegster of in het onderwijs.
6: Och, dat was in die tijd ook zo gewoon.
7: Ja. En nou, verpleegster, dat wilde ik echt niet worden, want ik kon geen bloed zien. Want dan viel ik al bijna flauw. Dus ja, toen werd het onderwijs. Maar ik, ja. Ik heb het niet met mijn hart gekozen. Ik heb het niet met mijn hart gekozen,
6: nee,
7: in ieder geval.
6: Nee. Maar ja, de eerste lagere school, dat was natuurlijk ook wel leuk. Want daar had je ook veel vriendjes en vriendinnetjes.
7: Daar had ik wel vriendinnetjes, ja.
6: Ja, en daar kun je ook lekker mee omgaan. En daarna krijg je een middelbare school.
7: Middelbare school, dat was ook nog in Sliedrecht. En dat, ja.
6: Was dat een MULO?
7: Dat was MULO nog.
6: Ja, ja. Inderdaad.
7: Ja. Ja.
6: Ja, ja.
7: En toen, nou, en mijn ouders, die waren best wel van een zware kerk. En toen kon ik, omdat ik toch het onderwijs moest kiezen. Toen wilden ze heel graag dat ik naar de 3-star ging in Gouda.
6: Oh ja.
7: Want dat is natuurlijk reformatorisch.
6: Ja.
7: Maar dat wilde ik dus absoluut niet. Dus dacht ik van, nou weet je wat ik doe? Dan ga ik naar de kleuterkweek.
6: Oh.
7: En dat was in Rotterdam. En dat was een gewone christelijke.
6: Ja, ja. Ja, makkelijk. Ja, makkelijk in die zin.
7: En makkelijk in die zin dat je gewoon met iedereen kon overweg kon.
6: Ja,
7: ja, toch wel.
6: Ja.
7: En dat je geen ballast van die kerk op je rug had.
6: Precies.
7: En Ja, maar de opleiding die was eigenlijk voor mij veel te makkelijk.
6: Jawel, maar weet je, je hebt je vrijgemaakt. Ja. Heb ik het gevoel.
7: Hoewel, later, toen was het... toen ik mijn diploma had en toen kon ik werk krijgen. En dat was dus op een reformatorische school.
6: Dus je kwam weer terug?
7: Ik kwam weer terug.
6: Ja, ja. Ongelooflijk.
7: Ja.
6: Het is toch best wel bijzonder als je zo'n kring maakt. Want uiteindelijk maak je jezelf vrij door naar die christelijke kleuterkweek te gaan. En van daaruit waarschijnlijk ook naar de gewone kweekschool.
7: Ja, nou en toen, ja, en het gebeurde gewoon.
6: Ja.
7: Ik liet het me gebeuren.
6: Ja.
7: Moet ik altijd denken aan dat boek van Knielen op een bed violen.
6: Oh ja.
7: Dat.
6: Ja.
7: Hè, die jongen die zette zich af in zijn hart overal.
6: Ja. Ja.
7: En hij ging mee.
6: Hij ging helemaal mee. Hij was ook heel volgzaam.
7: Ja.
6: In bepaald opzicht.
7: En dat was ik.
6: Ja.
7: Eigenlijk ook wel.
6: Kijk dat. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar er waren natuurlijk ook wel leuke dingen die je beleefde.
7: Oh ja hoor, ja. Ik was in de Flower Power tijd, hè.
6: Kijk.
7: En ik was een jaar of 16, 17. ik mocht een heleboel dingen niet. Maar ja, dan deed ik iets stiekem. Of ik loog. Dat ik ergens naartoe ging.
6: Maar dat mag niet, Maria.
7: Nee.
6: Hiermee stoppen we heel even. Zo meteen gaan we verder. En dan wil ik nog alles weten van de flauwe bouwertijd van jou.

0: Daar zijn we dan weer. Flower power tijd. Ja, dat is natuurlijk wel een hele bijzondere tijd. Vertel het. Je hebt daar lekker van genoten.
1: Ja, ik heb daar wel van genoten. Ik droeg ook van die lange jurken. Want ik mocht alleen maar jurken aan natuurlijk. Hè, want ik mocht geen lange broek aan.
0: Aha.
1: En nou, daar heb ik... Nou, ik had van die lange gewaden, van die jurken, die je nu ook wel vaak ziet.
0: Ja.
1: En ik droeg zelfs klompen erbij. Dat
0: echt?
1: Was toen ook. Hè?
0: Ja.
1: En van die madeliefjes om je hoofd. En dat, ja, dat was leuk. Nou, en toen... ik wilde zo graag naar Amsterdam. Want in Amsterdam, daar had je dus de damslapers. En... Daar lagen een heleboel van die hippies, die lagen daar op de Dam. En dat wilde ik zo verschrikkelijk graag meemaken. En toen ben ik stiekem op de trein gestapt. En hoe oud was ik toen? Een jaar of 16 of zo. En ik ben naar Amsterdam gegaan en ik liep daar. En ik voelde me gewoon,
0: op je plaats?
1: Eigenlijk hoorde ik er al een beetje bij.
0: Ja.
1: Ja, want ik zag er precies hetzelfde uit. Helemaal niet reformatorisch of zo, weet je wel. Net, maar ik deed het gewoon.
0: Ja.
1: En ik liep daar. En het was leuk. Maar er gebeurden ook hele rare dingen. Ik zag ook meiden met elkaar zoenen en zo. En dat was zo gek. Ik vond het zo gek. En toen dacht ik, ja, maar hier hoor ik toch ook weer niet bij. Ben ik een beetje desolaat weer naar huis gegaan. Zo van, ja, is dat het nou? Dat.
0: En hoe was de ontvangst thuis?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee?
1: Geen idee.
0: Okay.
1: Ik weet het echt niet meer.
0: Maar hebben ze geweten dat jij zo een beetje in hun ogen lastbehandig bezig bent geweest?
1: Ja, ze hebben het wel geweten. En als ze het wisten wat ik dan ging doen of zo... Dan kreeg ik wel op mijn kop of ik moest binnenblijven of zo, weet je wel. Maar toen was ik wat jonger, geloof ik.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want je had het er net over, toen was je een jaar of 18, 19. Of nog iets
1: toen
0: jonger.
1: Was ik 16.
0: 16?
1: Ja, ik was
0: 16. Dat is wel heel jong.
1: Ja, zo jong. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, dan moet je toch nog het een en ander doen, want je hebt natuurlijk nog een hele toekomst voor je.
1: Ja.
0: En dat ging hoe?
1: Ik ging toen ik, even kijken hoor, was 1974, ik was 23 toen, ging ik op vakantie naar Israël.
0: Aha.
1: En dat was een reis voor 12 mensen ongeveer. En we overnachten in kibbutz en zo, in tenten, kibbutz, niet in hotels. En... het vervoer was gewoon het openbaar vervoer in Israël, van Jeruzalem naar overal. En daar heb ik Willem ontmoet.
0: Aha.
1: Die zat in diezelfde reis.
0: Jo.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: En een hele aardige jongen. Ik viel op zijn ogen. Hij had van die mooie blauwe ogen.
0: Ja.
1: En hij was heel lang. Ja, ik... En eigenlijk, maar hij zei niet zoveel. Hij was wel heel stil. En al gauw noemden wij hem Willem de Zwijger.
0: Oh.
1: Dat is niet zo aardig eigenlijk. Maar goed, ik kon hem niet loslaten. En daarna toen, toen kregen we verkering. Ja.
0: Dat heette toen zo.
1: Dat heette zo.
0: Dat heette toen zo. Ja,
1: ja.
0: En dan werd je echt gevraagd, wil je verkering met me?
1: Volgens mij was hij daar nog te verlegen voor.
0: Echt waar?
1: Ja, echt. Hij was erg verlegen, vroeger.
0: Wat een tijd, hè, eigenlijk.
1: Ja.
0: Als
1: je daaraan denkt.
0: Ja, zeker. En natuurlijk ook officieel verloofd.
1: Toen officieel verloofd, ja.
0: Dat ging toen ook nog met een kaart.
1: Met een kaart,
0: Ook bij jullie?
1: En nu ook bij ons, ja. En terwijl als je nu ziet, als je gaat verloven... nou, dan heb je gelijk een trouwdatum.
0: Ja.
1: Maar dat hadden wij ook nog helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee,
0: nee.
1: Een trouwdatum. Nee.
0: Nou ja, tegenwoordig is het ook zo dat ze niet verloven... maar dan gaan samenwonen. Dat is natuurlijk heel wat anders.
1: Dat kwam in ons woordenboek dus niet voor.
0: Nee. Zelfs niet achterom gedrukt.
1: Nee.
0: Dus verloofd.
1: Verloofd.
0: Nog geen datum. En je mocht niet samenwonen.
1: Nee. We gingen wel samen met vakantie.
0: Oh.
1: Dat wel.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat was ook een losgeuren van mijn afkomst, denk ik. Ja.
0: Ja. Dat is toch wel apart. Wel een vakantie, ja, maar eigenlijk niet verder samen zijn.
1: Nee.
0: En allebei thuis wonen. Allebei
1: thuis wonen. Willem woonde in Zevenhuizen.
0: Ah.
1: En toen gingen we op zoek naar een huis. En van de Oude Water vonden we wel heel leuk. Mijn man die werkte, Willem, die werkte in Gouda.
0: Oh.
1: Dus we moesten rondom Gouda moesten we iets gaan zoeken.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Toen werd het Oude Water.
0: Het werd het Oude Water. En je kwam in Oude Water en je dacht van, wow, wat is dit? Mooi stadje.
1: Mooi stadje.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dit huisje waar we nu zitten, waar ik nog steeds woon, dat was oud, krakkemikkig. We kochten het voor 80.000 gulden.
0: Ja. Dat waren nog eens prijzen.
1: Maar ja, we moesten er echt alles aan verbouwen.
0: Ja, ja, dus je bent hier als jonggetrouwde ingegaan?
1: Ja.
0: Kun je nagaan, want hoe lang woon je hier nu in totaal?
1: 49 jaar.
0: 49 jaar, ongelooflijk. Ik vind het een prachtig huisje. Ik vind het zo bijzonder. Echt.
1: Dank je wel.
0: Ja. Ik fiets er bijna elke dag langs. Maar dan let ik het niet op.
1: Nee, want dan weet je ook niet hoe het er van binnen uitziet.
0: Precies.
1: Nee.
0: Dus nee, echt mooi. Ja. Maar jullie moesten er inderdaad veel aan doen. Veel opknappen, veel.
1: Ja.
0: Maar je woonde hier met hoeveel kinderen?
1: We kregen nogal gauw, kort op elkaar kregen we 3 kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En toen na 7 jaar nog 1.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja.
0: Een nakomertje.
1: Dat was een toegift. En dat was een, dat was het eerste kind wat dus gepland was, zeg maar.
0: Ja, zo ging het vroeger.
1: Zo ging het.
0: Zo ging dat gewoon. Maar het is toch heerlijk als dan zo'n nakomertje.
1: Ja.
0: Iedereen genieten.
1: Ja, en dat is onze dochter die nu aan de overkant woont.
0: Aha.
1: Ja.
0: Dus die had, in feite had ze, laten we zeggen, een paar moedertjes. Niet 1 moeder, maar wel 2.
1: Mijn oudste dochter Esther. En dan 2 broers had ze dan, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die beschermde haar ook.
0: Nou, dat zo hoort het toch ook?
1: Ja.
0: Maar niet te streng. Niet te streng. Zo van, je moet even hier lopen, je moet even daar lopen. En...
1: Nee.
0: Dat ging lekker soepel?
1: Het ging lekker soepel. Alleen, wij waren, we hoorden hier bij de kerk.
0: Ja.
1: En
0: voor de duidelijkheid, de Nederlandse hervormde kerk.
1: Ja. En ze moesten wel mee naar de kerk.
0: Ja, maar kijk, als dat van huis uit gaat en jullie doen dat, dan gaan de kinderen wat dat betreft echt wel mee.
1: Dan gaan ze wel mee.
0: Dus ze zijn er gewoon mee opgevoed, dus het is niet vreemd.
1: Ja, maar het is, kijk, die dwang is gewoon niet goed geweest, zeggen we. Hebben we later ook tegen elkaar gezegd. Zo van, dat hadden we niet moeten doen. Want ze kregen toch best wel een aversie tegen de kerk.
0: Ja?
1: Ja.
0: In welk opzicht van de verplichting?
1: De verplichting,
0: ja.
1: Ja.
0: Weet je, dat hoor je heel vaak bij verschillende mensen. Dat kan lastig zijn. Maar ik denk dat ook daar de kinderen wel weer een modus op gevonden hebben.
1: Ja hoor. Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Want we zijn er weer even door. Dus we gaan zo meteen verder. En dan wil ik alles over de kinderen weten.
1: Oh, ja? Dat is wel heel veel.
0: Is dat zo?
1: Nee hoor.
0: Dan gaan we gewoon lekker genieten. Tot zo.

0: Ja, Maria. Nou zei je voor de pauze de kinderen. Nou, jullie hebben samen met Willem, 4 kinderen gekregen. 2 jongens, 2 meisjes.
1: Dat klopt, ja.
0: En weet je wat zo leuk is? Prachtig gezinnetje. Daar heb je natuurlijk ook, daar geniet je natuurlijk nog steeds van.
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja. Dan zeg je wel van, het geloof is heel erg belangrijk voor je. Geloof is universeel. Maakt niet uit welke kerk, als je maar gelooft, mm-hmm. dat het er is. En dat heb je natuurlijk ook op de kinderen overgebracht.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En hoe
1: ja.
0: heb je dat gedaan?
1: We lazen iedere dag uit de Bijbel. En ook de kinderbijbel. Kinderen zijn ermee opgevoed. En op zondag dan gingen ze mee naar de kerk.
0: Ja. Ja. En ook dat is belangrijk, is een onderdeel van de opvoeding.
1: Dat was een belangrijk deel van de opvoeding.
0: Ja.
1: En ja, dat wilden we hen ook meegeven. En dan wil je ook graag dat ze zelf gaan geloven. En ja, dat is helaas anders gelopen.
0: Ja, maar die keuze is aan hen.
1: Natuurlijk.
0: Hè, dan zeg ik ook wel eens van, je kunt niet anders.
1: Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen doen en zo.
0: Ja. Maar als je nou kijkt naar de kinderen en de kleinkinderen, dan mag je toch best wel trots zijn.
1: Nou, dat ben ik zeker.
0: He?
1: Ja, ik heb 4 kinderen, 4 schoonkinderen en 14 kleinkinderen.
0: Oké, dat is elke maand, dat is meer dan elke maand een verjaardag.
1: Soms 3 verjaardagen in de maand, ja.
0: Ja. Oh, dat zijn toch ook hartstikke leuke dingen.
1: Dat is heel leuk, ja.
0: Daar
1: geniet ik zo van.
0: Dat kan ik me voorstellen. Maar hoe oud zijn de kleinkinderen?
1: De oudste is 19 en de jongste is 1 jaar.
0: Wow, dat is leuk. Dat is leuk. En een heel scala daartussen.
1: Geweldig. En een heel scala daartussen.
0: Oh, dat is geweldig.
1: Ja.
0: Dat is geweldig. En woont het hier een beetje in de buurt allemaal?
1: Er wonen 2 kinderen in Oudewater.
0: Ja.
1: Wouter woont in Oudewater en Jeske. En Wouter heeft 2 meiden. En Jeske heeft 2 jongens en een meisje.
0: Oh, geweldig. Geweldig.
1: En de andere dochter woont in Houdingsveld. En die hebben 6 kinderen. En een zoon in Dordrecht. En die hebben 3 zoons.
0: Kijk. Kijk, fantastisch. Mooi verdeeld.
1: Want, ja,
0: dat hoorde ik je zeggen. Hoe krijg je het voor elkaar? Je hebt zelf 2 jongens, 2 meisjes. En als je naar de kleinkinderen kijkt, dan heb je 7 meisjes en 7 jongens.
1: Dat klopt.
0: Hoe doe je dat?
1: Ja, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, dat heb jij niet in de hand. En dat is maar goed ook.
1: Nee, dat heb ik niet in de hand gehad.
0: Schitterend.
1: Ja.
0: En dan gaan we even terug over Willem. Want daar hoor ik niet zo heel veel van.
1: Nee, hij is ook nog weinig te sprake geweest. Ik heb hem in Israël ontmoet, zeg maar.
0: Ja. En dan noemden ze hem Willem de Zwijger.
1: Ja.
0: Maar dat was hij in Oudewater toch niet zo?
1: Hij was een stille genieter.
0: Juist.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hij sprak als het nodig was.
0: Oh. Oké. Dus je moest hem aanspreken en dan volgde
1: en dan,
0: de...
1: En dan, ja.
0: ja.
1: En later, de laatste jaren van zijn leven, ja, toen praatte hij wel meer. En toen ging hij, hij liep ook zo naar anderen toe en ging in gesprek en zo. En wat altijd heel opvallend was, dan ging hij, dan sprak hij met mensen die eigenlijk min of meer aan de zijlijn stonden.
0: Okay.
1: Die niet zo bij hoorden en zo.
0: Aha.
1: Ja.
0: Aha.
1: En daar was zijn oog echt op gericht.
0: Heel sociaal.
1: Heel sociaal.
0: Ja. Was dat ook een beetje binnen zijn werkomgeving dat hij zich sociaal moest opstellen? Want wat deed hij?
1: Nee, hij deed kantoorwerk. Hij, hij werkte bij energiebedrijven in Gouda.
0: Aha.
1: En later... Toen gingen de vestigingen overal heen en zo.
0: Ja,
1: dus hij heeft verschillende plaatsen gewerkt.
0: Oké. Maar niet in Oudewater?
1: Nou, dat was ook zowel zijn werkgebied. Want hij werkte op een gegeven moment bij openbare verlichtingen. Daar was hij planner van. En dan moest hij de mensen aan het werk zetten hier in Oudewater. Dat heeft hij ook wel gedaan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hij heeft ook veel vrijwilligerswerk gedaan hier in Oudewater.
1: Ja, klopt.
0: Ja? En in welk veld was dat?
1: Hij heeft werkzaamheden binnen de kerk ook gedaan. Hij ging op een gegeven moment, en dat is dus... Dat was in 2015.
0: Ja.
1: Toen kwam hij terecht bij het vluchtelingenwerk, het vluchtelingensteunpunt.
0: Oké.
1: heette het toen nog.
0: Ja.
1: Dat heet nog maar sinds een jaar vluchtelingenwerk.
0: Aha.
1: En daar, daar ging hij hand- en spandiensten doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei hij tegen mij, misschien is dat ook wel iets voor jou.
0: Ja, ja.
1: Want jij houdt van regelen en zo. En daar ben jij best wel goed in. En ik dacht, hoe, maar dat kan ik helemaal niet. Maar ik ben daar gewoon ingerold. En ja, op een gegeven moment deed hij de hand- en spandiensten. Hij reed altijd voorbij met zijn aanhangwagen en zijn blauwe Volvo.
0: Aha.
1: En misschien weet je dat ook nog wel. En ja, ik deed alles op een fiets hier in Oudewater. En ik kreeg de contacten in Woerden, waar het kantoor was.
0: Oké. Maar naast het vluchtelingenwerk, want dat laten we nog even zo, had hij ook hobby's? Je man?
1: Ja, ja, hij had hobby's. Hij deed aan hout draaien.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Figuratief?
1: Ja, ja. Hij heeft heel veel gedaan, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Geweldig.
1: Paddenstoeltjes en van alles maakte hij. Ja. Ja. Boompjes. En
0: noem het op.
1: Kwam hij weer met een stelletje poppetjes thuis. Dan had hij weer, want hij had een garage en nou, daar was hij s'avonds vaak te vinden.
0: Ja.
1: En dan was hij bezig met
0: daar
1: hout.
0: Was hij bezig.
1: En dan had hij hout nodig. En ja, hij ging wel eens oude meubels ophalen en zo. Nou, en dan gebruikte hij tafelpoten voor zijn hout draaien.
0: Oh,
1: dat was ook wel heel
0: grappig.
1: Nou
0: ja, maar toch niet zo gek, want die meubels van vroeger, die waren van eikenhout of weet ik wat. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
1: Ja,
0: ja toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: En dan samen bij het vluchtelingenwerk. Ik vind dat toch bijzonder, met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Want jullie vulden elkaar natuurlijk ook best wel aan.
1: Wij vulden elkaar heel erg aan.
0: Ja, ja. Ja. Want als je dat bedenkt, we zijn nu natuurlijk een paar jaar verder. Dat heeft er natuurlijk het laatste jaar ook wel enorm ontwikkeld. Want je zegt dus 2015 zijn ze een beetje begonnen met vluchtelingenwerk. Dan heeft het natuurlijk een hele aanloop. Want toen hadden we nog wel wat vluchtelingen, maar die kwamen natuurlijk internationaal. We hebben nu natuurlijk statushouders die komen.
1: Toen waren het ook al statushouders.
0: Oh, waren het toen ook al? Oh, sorry.
1: Ja, toen heette het ook al statushouders. En, maar toen was het ook nog niet zo dat Oudewater, of alle plaatsen zeg maar, zoveel statushouders moesten huisvesten.
0: Ja, ja. Ja, ja. Want nu is er een bepaalde hoeveelheid die wij volgens de spreidingswet moeten opvangen.
1: Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Toen had je dat nog helemaal niet. Maar waar kwamen toen de meeste vluchtelingen vandaan?
1: 11 jaar geleden kwamen ze uit, heel veel uit Eritrea en uit Syrië.
0: Oké. Ja, ja, ja.
1: Irak kwamen er ook. En ja, eigenlijk zijn het een aantal jaren heel veel Syriërs geweest.
0: Ja, ja. Ja. Syriërs, Soedanezen, Eritreërs.
1: Eritreërs,
0: dus ja. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen uit het continent Afrika.
1: Ja, Eritreërs.
0: Ja, ja.
1: Ja, Somaliërs hebben we ook wel gehad in Woerden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat is toch best een hele opgave en ook een behoorlijke verantwoordelijkheid. Want dat deed je natuurlijk niet alleen samen met je man. Dat moet een hele groep geweest zijn.
1: Het is een hele groep hoor.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Want we in het vluchtelingensteunpunt heeft heel veel vrijwilligers. En ook betaalde krachten en zo.
0: Mm-hmm.
1: En gelukkig is het vroeger, of toen die tijd, moesten we gewoon alles regelen. Hè. Dan had je een regeldag bijvoorbeeld. En dan moest je op die regeldag moest je alles op één dag moest je dan voor elkaar krijgen. Van een energiecontract en, zorgverzekering enzovoort. Dat moest allemaal op één dag gebeuren. Maar nu hebben we ook administratieve ondersteuners die dat doen.
0: Gelukkig.
1: En dat is eigenlijk veel beter.
0: Ja, ja. Natuurlijk. Natuurlijk. Want eigenlijk moet je de kracht van de mensen gebruiken om dingen te kunnen organiseren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar volgens mij haal jij daar heel veel voldoening uit.
1: Daar haal ik heel veel voldoening uit.
0: Ja, ja. Ja, zeker.
1: Ja. Ja.
0: Zeker. We zijn weer even door de tijd. We gaan naar de muziekje luisteren. En zometeen ben ik weer terug. En dan gaan we het hebben over... Hoe heette dat ook alweer? Jonge status.
1: De jonge status.
0: Ja,
1: prima.
0: Nou, tot zo.

0: ten huize van Maria van Velzen is, hebben we al een heleboel zaken de revue laten passeren. Maar wat mij ongelooflijk interesseert is de opvang van statushouders in Oudewater en met name de jongeren.
1: Ja.
0: Vertel eens. Vertel in de eerste instantie eens even van, we hebben het over jongeren. Over welke categorie hebben we dan?
1: Het gaat hier over jongens die hier gehuisvest zijn. En als jongens 18 jaar zijn, zijn jongens van 15 tot 18 jaar die in één huis. Dus
0: maar Maria, wonen. Zijn het alleen maar jongens?
1: Het zijn alleen jongens.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Okay. Is daar specifiek voor gekozen?
1: Daar is specifiek voor gekozen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Okay.
1: Door de gemeente een paar jaar geleden. Ja, 2 jaar of 3 jaar? Ik weet niet
0: zoiets.
1: Hoe lang,
0: ja,
1: hoe lang dat ze daar nu wonen. En als ze 18 zijn, dan dienen ze uit te stromen naar een woning of een appartement. Of, ja.
0: In elk geval woonruimte.
1: En de woonruimte, ja, als er woonruimte beschikbaar is. Maar nu is er weinig woonruimte beschikbaar. En nu blijven de jongens vaak wel tot de 19e of de 20e daar wonen. Wat eigenlijk niet de bedoeling is.
0: Nee, want op dit moment zijn ze gevestigd in de Kapelstraat.
1: Klopt.
0: In de voormalige praktijk van Havenkamp.
1: Ja.
0: Ja. Waarom is er voor deze locatie gekozen?
1: Het is een locatie waar daarvoor een heel aantal Poolse jongeren zaten. Polen die ook werkten.
0: Ja.
1: En ja, het is, er kunnen verschillende mensen gehuisvest worden. Er zijn slaapkamers, er is een woonverblijf. En ja, die woning die werd geschikt geacht. Het was een praktijkruimte vroeger met van wachtkamers en zo.
0: Ja.
1: Maar die werd dus geschikt geacht om als woningdienst te doen.
0: Ja. Ja. Een vraagje, waar kwamen de meeste van deze jongeren vandaan?
1: Die komen uit Syrië, uit Eritrea en Afghanistan.
0: Oké. Okay. Die hebben dus even in een AZC gezeten, of dat niet?
1: Nee. Deze jongeren die zijn in Nederland gekomen, of die zijn op de vlucht gegaan toen ze een jaar of 13, 14 waren. Dus dat zijn nog jonge kinderen, zeg maar.
0: Ja.
1: Die de oversteek hebben gemaakt van Eritrea naar het vasteland van Europa. En ook de Syriërs, die zijn daar ook, ja, die hebben ook die oversteek gemaakt.
0: Ja. Ja. Best wel hard, want ze zijn best wel weken, misschien wel een maand onderweg voordat ze zo'n beetje in een land terechtkomen.
1: Ja, en dan zijn, ze dan ook nog heel Europa doorgekruist. Mm-hmm. En voordat ze in Nederland aankwamen. En ja, en dan moet je je voorstellen dat je een kind van 14, 13 over de grens laat gaan om ergens anders een goede toekomst te vinden.
0: Ja. Ja, en die toekomst is ongelooflijk onzeker.
1: Het is ongelooflijk onzeker.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Het gaat mij heel erg aan mijn hart dat je kinderen die zonder ouders hier zijn en ze moeten het maar zien te rooien.
0: Ja, ja. Ja. Sterke kinderen moeten het zijn. Ze zullen niet allemaal redden.
1: Dat zijn ze niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee. Oké. Okay. Nee. Hoe is het dan in Nederland georganiseerd? Is er ook een organisatie die deze kinderen min of meer opvangt, want ik bedoel, die kinderen komen ergens terecht. Die moeten ergens.
1: Ja. Kinderen onder de 18 die worden begeleid door het NIDOS.
0: Aha.
1: En dat is ja eigenlijk een organisatie die zich bezighoudt met opvang van jongeren en gesprekken met jongeren. En ja, daar worden ze door begeleid. En het huis zelf in de Kapellenstraat. Daar is een organisatie, dat is Selamzorg, is daarbij betrokken.
0: Mm-hmm.
1: Die dus dag en nacht aanwezig is voor de begeleiding.
0: Voor de begeleiding. Want die kinderen die moeten natuurlijk nog wel naar school.
1: Ze moeten wel naar school.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Oudewater is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Dus ze moeten overal met bussen, treinen naartoe.
1: Ja, de meesten gaan naar Utrecht naar school.
0: Oh.
1: Naar het ISK.
0: Oh.
1: En ISK, dat is dan een school voor minderjarige asielzoekers, zeg maar.
0: Jongvolwassenen.
1: Ja. Want je moet internationale schakelklas is het.
0: Kijk, ja. Want op een reguliere school, ja, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk als je de taal niet een beetje beheerst.
1: Nee, als je de taal niet beheerst, dan kun je niet
0: Dan kom je niet veel verder.
1: Nee.
0: Want je hebt het over Selam, of Selam, hè?
1: Ja, Selamzorg, ja.
0: Wat betekent Selam?
1: Selam betekent vrede.
0: Mooi, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: heel toepasselijk.
1: En het kantoor is gevestigd in Woerden, waar er zijn meer locaties die jongeren opvangen.
0: Ja.
1: En zij hebben het wel heel goed voor elkaar, zeg maar.
0: Ja. Ja. Dus ook voor de kinderen hier in Oudewater die hier zitten, die hebben een kans op een goede toekomst.
1: Die hebben kans op een goede toekomst.
0: Ja, zo moet ik het zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Wat is de rol van de gemeente hierin? Verder.
1: De gemeente die kijkt wel mee. Deze kinderen die zijn voor de wet zijn het dus de statushouders die gekoppeld zijn aan Oudewater.
0: Ja.
1: Dus er kwamen er 11 tegelijk. Dus er zijn 11 personen die meetellen in de taakstelling voor het aantal statushouders die dus per jaar komen.
0: Ja.
1: De gemeente wat de gemeente verder doet, als ze worden ook toegewezen aan het vluchtelingenwerk. Dus wij als vluchtelingenwerk begeleiden ook deze jongeren die, als ze uit het huis zijn, zeg maar.
0: Ja,
1: als
0: ja.
1: ze zelfstandige woonruimte hebben gevonden.
0: Oh, dus ze blijven begeleid?
1: Dan blijven ze nog een jaar begeleid, maar dat jaar kan verlengd worden.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, want ik bedoel, ze zijn hier, ze moeten wel naar school. En dan zijn ze in één keer 18 en dan worden ze, heb je het gevoel dat ze losgelaten worden. Maar dat is gelukkig
1: dat
0: niet
1: is
0: helemaal
1: gelukkig
0: zo.
1: Niet, dat is gelukkig nee, niet zo. Nee. En dan komt eigenlijk de gemeente ook aan bod. Want dan krijgen ze ook een contactpersoon binnen de gemeente, binnen het stadsteam. Waar ze ook met hun vragen terecht kunnen.
0: Dat is mooi.
1: Nodig is.
0: Dat is goed om te horen.
1: Ja.
0: Kunnen de inwoners nog bezwaar maken? Stel dat er nog een huis gevormd wordt hier in Oudewater. Stel dat...
1: Nee, de inwoners kunnen geen bezwaar maken.
0: Oké.
1: Okay. Nee.
0: Oké. Okay. Nee. In zoverre is dat natuurlijk allemaal vrij goed geregeld. En wat is eigenlijk de... Wat vinden de kinderen zelf van? Jullie hebben natuurlijk contact met de kinderen.
1: Ja.
0: Want we hebben hier natuurlijk ook contactpersonen die dus weer gelinkt zijn aan die kinderen.
1: Ja, klopt. Ja? En misschien ook heel leuk om te melden dat daar vanuit de buurt van de Capellestraat verschillende Nederlandse mensen heel betrokken zijn bij de gang van zaken. En af en toe voor ze koken en spelletjes organiseren.
0: Wat leuk.
1: Ja, het is gewoon heel leuk.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Nee, want we hebben het er al over gehad of de kinderen mentaal worden begeleid. Want ik kan me ook voorstellen dat de kinderen natuurlijk een behoorlijk oorlogstrauma hebben. Dus dat ook psychisch daar best wel aan gesleuteld moet worden.
1: Meestal, ik vind jongeren wel heel flexibel, zeg maar.
0: Ja.
1: Ze kunnen zich wel plooien.
0: Ja, ze zijn natuurlijk jong.
1: Ze zijn jong, ze zijn plooibaar. Maar er zijn jongeren bij, en dat zie je vooral bij de Eritrese gemeenschap, dat die vaak getraumatiseerd zijn.
0: Ja. Als je de geschiedenis een beetje in acht neemt, dan denk ik dat dat wel zo is.
1: Ja.
0: Hoe zit dat met taalvaardigheid?
1: Op de ISK leren ze heel goed Nederlands.
0: Want je zegt ISK?
1: ISK, internationale schakelklas, waar ze daar naartoe gaan.
0: Ja.
1: En daar leren ze goed Nederlands. Want de meesten waar je mee praat, daar kun je heel goed mee communiceren.
0: Oké.
1: De Eritreërs, dat blijft moeilijk.
0: Heeft dat een oorzaak? Heeft dat te maken met hun eigen taal?
1: Ook te maken met hun eigen taal.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook sommige kinderen die analfabeet zijn. Die niet naar school geweest zijn.
0: Oké.
1: En die kunnen in hun eigen taal niet lezen en schrijven.
0: Ja.
1: Dus dan wordt het heel moeilijk om een andere taal ook te leren.
0: Dan zouden ze eerst hun eigen taal moeten leren?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja. In schrift?
1: Ja.
0: Want in woord weten ze het allemaal, in schrift niet.
1: Nee.
0: Oké. Dus dat kost heel veel moeite.
1: Dat kost heel veel moeite.
0: Ja.
1: En ook de achterliggende trauma's die er zitten.
0: Maken we even een klein stapje naar de volwassenen. Want je hebt hier natuurlijk ook heel wat volwassenen die hier in Oudewater wonen. Die ook nodige taalproblemen hebben met een, zullen we zeggen, internationale achtergrond.
1: Inderdaad. En ik vind... 11 jaar geleden deden de mensen heel erg hun best om Nederlands te leren. En eigenlijk zie je dat afzakken.
0: Heeft dat een oorzaak? Nou, of is daar iets op te leggen?
1: Ik denk dat het ook komt door het gemak van de telefoons. Want je kan op je telefoon kun je gewoon die vertaal-app zetten. Nou, en je kan gewoon wat er gesproken wordt, dat kun je gewoon op je telefoon lezen in je eigen taal.
0: Ongelooflijk.
1: Dus, zo makkelijk is het.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Je hoeft je best niet meer zo te doen om Nederlands te leren.
0: Dat is jammer.
1: Dat is heel jammer.
0: Want taal leren is ook integreren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En integreren, dat, nou, en dan vragen ze zich wel eens af van, integreren ze echt? En dan denk ik van, nou, wat is integreren?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden.
1: Een heel moeilijke vraag
0: om
1: te beantwoorden.
0: Absoluut. Ja. Want volgens mij ben je ook een van de medewerkers op het taalcafé.
1: Ja, klopt. Samen met Marga Smits.
0: Aha.
1: En één keer in de maand doen we dat. En eigenlijk zouden we, ja, veel liever één keer in de week.
0: Ja.
1: Maar omdat wij het samen organiseren, kun je dat gewoon niet iedere week. Iedere week moet je een programma dan bedenken.
0: Ja.
1: En wij zouden zo graag mensen bereiken, of tenminste daarbij willen hebben, die het samen met ons willen organiseren.
0: Maar alleen organiseren of ook mensen begeleiden?
1: Ook mensen begeleiden, ja, als taalmaatje.
0: Ja.
1: Maar dat is weer een ander verhaal.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk, het gaat ons nu eigenlijk om het taalcafé wat nu iedere maand gehouden wordt. En je moet weer die anderhalf uur gevuld maken. Hè? Je moet een programma hebben.
0: Ja.
1: En wij moeten er ook altijd zijn. Dus het zou heel prettig zijn als we dat zouden kunnen roleren.
0: Wat meer mensen in de organisatie, maar ook in de indirecte begeleiding.
1: Ja.
0: Maar je moet wel wat kennis van zelf van de Nederlandse taal hebben. Want niet iedereen in Nederland is een Nederlandicus.
1: Nou nee. Maar je hoeft geen Nederlandicus te zijn om de taal een beetje machtig te zijn. En om de mensen te leren wat meervoud is en wat enkelvoud is. En hoe je een zin maakt. En wat je haalt voor boven.

0: maken. De Nederlandse taal niet helemaal zoals
1: nou,
0: het boekje
1: is. Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Kijk, dat bedoel ik ermee. Dus ja. Ja, er moet wel een bepaald niveau zijn.
1: Er moet wel een bepaald niveau zijn.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, daarvoor ga je met de mensen in gesprek die dat dan eventueel zouden willen
1: doen. Want we hebben wel medewerkers, we hebben vrijwilligers.
0: Ja.
1: En er zijn ook mensen bij die, en jong vent ook nog, die gewoon heel enthousiast is. En die zelfs kinderboeken schrijft. En die heeft gewoon bepaalde invalshoeken die wij weer niet kunnen bedenken. En ja, dat is zo leuk. Ja. Ja.
0: Oh, ik kan me voorstellen.
1: Ja.
0: Maria, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik heb het genoten om het met je te maken. En ik hoop dat we elkaar nog eens een keer tegenkomen.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Dank je wel.
2: She climbs a tree and scrapes her knee. Her dress has got a tear. She waltzes on her way to mass and whistles on the stair. And underneath her wimple, she has curlers in her

na een aantal jaren met heel veel plezier het programma Gast uit de Streek heb gemaakt met heel veel bijzondere mensen in het Oude Water, stoppen we er voorlopig even mee. We komen waarschijnlijk in het najaar weer terug. Maar iedereen die geluisterd heeft, dank je wel. Mooie zomer en tot in het najaar.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
1: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
0: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
2: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
0: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege de meivakantie voor veel mensen staan er niet veel files. Het rijdt wel langzaam op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En de vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Gouda Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
1: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt. Maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
0: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
2: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
0: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend Voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.
1: The next train will be leaving from platform 1.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op een nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Twee evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt wat langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Eerst tussen Hoofddorp en Roelevarensveen heb je 5 minuten vertraging. En verderop bij knooppunt Hofvliet doe je er ook 5 minuten langer over. Dan de A20 naar Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien.

0: die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu een dikke 50 kilometer file. De meeste files stellen niet zo heel veel voor qua vertraging. Op de A4 naar Rotterdam loopt het wel vast. Eerst tussen Den Hoorn en de Keteltunnel 20 minuten vertraging. En verderop bij de Benelux-tunnel heb je een kwartier vertraging. Hier zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7.

0: 7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoofddorp 10 minuten extra. De A12 Utrecht-Den Haag bij Harmelen een kwartier vertraging vanaf knooppunt Lunetten. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
1: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder

0: geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.
8: Sorry.
7: Ja, eenstemmig deze keer.

gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Yeah. Ja, je luistert weer naar een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Ja, het is 16 mei 2024, of als je later luistert dan niet meer. Maar ja, Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb toch echt wel een beetje de zomersmaak te pakken. En ja, om dit gevoel voor te zetten, hebben we vandaag een luchtig onderwerp. Misschien wel een heel luchtig onderwerp. In het kader van de vakantie, die veel mensen misschien al hebben geboekt of nog gaan doen, en proberen we tot de naakte waarheid te komen van het onderwerp van vandaag. En dat is natuurisme en naakt recreëren. Ja, wat is natuurisme en waarom zou je dit doen? Zijn dat dan allemaal perverselingen? En ja, wat is er mogelijk als je daarin geïnteresseerd bent? Daarom spreken we vandaag Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En Ida Molenaar, woordvoerder naar ons weten van de camping De Bessenhof uit Reewijk. Dat is een naturistencamping. En we gaan nog wat feitjes af. En we sluiten weer af, zoals altijd, met een gedicht. Dus ja, hou je vast. Maak je broekriem vast, of juist niet. En daar gaan we dan.

0: Ja, je kan het wel weer horen. Jaap heeft de muziek weer uitgekozen. Dat is altijd weer een lekkere stijl, hoor. Pudding on the Staal. Lonnie Donegan. Ja, soms wil je kleren aan, soms wil je kleren uit. Voor iedereen die liever zonder kleren rondloopt, is de NFN een vereniging voor naturisten en aangesloten naturistenverenigingen. Die zich onder andere sterk maken voor de belangen van naturisten en de acceptatie hiervan. En wat naturisme is, of er andere soorten zijn en wat daar de verschillen dan van zijn en wat ze precies doen en organiseren, vragen wij aan Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Aan de telefoon, Christine Kouwman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Graag gedaan.
0: Ja, allereerst, voor de luisteraar, wie bent u?
1: Nou, ik ben Christine Kouwman en ik ben directeur-bestuurder bij NFN Open en Bloot.
0: Directeur-bestuurder, kijk. Ja, wij hoorden woordvoerder, maar bestuurder en directeur. Nou, is dat een...
1: Ook woordvoerder, hoor.
0: Ook woordvoerder, ja.
1: Want ik sta je nu gewoon ook te woord.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Eigenlijk iedereen die geïnterviewd wordt hier is toch wel een soort van woordvoerder.
1: Ja, toch? Uiteindelijk wel, ja.
0: Want wat doet u dan precies binnen in de organisatie dan als directeur en bestuurder?
1: Ja, wat een directeur en de bestuurder eigenlijk bij iedere organisatie doet, dat is met name het bureau aansturen en zorgen voor strategie en beleid.
0: Ja,
1: ja. Oké. Okay. Dat is niet zo, ook niet heel anders. Nee.
0: Ja, en doet u dat al lang?
1: Ja, intussen werk ik alweer 8 jaar.
0: Kijk, dus niks vreemd en alles kunnen we vragen, begrijp ik al.
1: Ik laat me graag uitdagen.
0: Nou, ja. Helemaal goed. Wij dagen graag uit. Dus.
1: Goed hoor.
0: Want hoe bent u dan bij de NFN terechtgekomen? Heeft u daar zelf ook ervaring met naturisme, zeg maar, bijvoorbeeld?
1: Nou, dat was niet de hoofdreden. Natuurlijk heb ik dat wel. Maar ik ben vooral ook gaan solliciteren. Omdat ik de functieinhoud heel erg leuk vond.
0: Oké, okay. Maar dat stond eigenlijk naast van dat u eigenlijk ook naturist bent.
1: Ja, ik was op zoek naar een andere baan en toen zag ik dit en toen dacht ik, oh, dit vind ik wel heel erg leuk. En daarnaast ben ik ook nog iemand die ook graag naaktrecreëert. Dus het is niet dat ik NFN niet kende, dus dat maakt het van mij wel een hele mooie combinatie.
0: Ja, dan sluit het natuurlijk gewoon naadloos aan wat dat betreft. Want,
1: ook ik ben maar een van de zoveel met mijn eigen belevingen natuurlijk. Dus in principe in mijn werk maakt dat niet zo heel veel uit. Want wij zijn er voor alle naaktrecreanten in Nederland.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Ik ben benieuwd naar uw eigen stukje daarin ook wel. Want u zegt, ik ben naaktrecreant. Dat betekent dus dat u... Want wat houdt dat dan in? En hoe is dat dan? Is het een soort algemene noemer, naturisme? Of zijn er andere soorten?
1: Oké, okay. Nou, dat zijn heel veel vragen. ik praat inderdaad over naaktrecreant. Dat doen wij sowieso binnen NFN. En eigenlijk praten we over niets anders. Wij gebruiken eigenlijk het woord naturisme en nudisme en blootloper. En nou ja, wat je er allemaal voor kan voorzinnen, voor hokjes, dat gebruiken wij niet. Wij richten ons meer op het gemeenschappelijke wat naaktrecreanten hebben. En hoe je het beestje ook noemt, we hebben één ding gemeenschappelijk. En dat is dat we allemaal een gevoel van vrijheid ervaren. En wij vinden het belangrijk om juist het gemeenschappelijke te benadrukken. Mm-hmm. En niet zozeer de verschillen.
0: Ja, nou ja, ik begrijp
1: dat. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Als je 2,5 miljoen mensen hebt die naaktrecreëren,
0: kijk,
1: dan kan je misschien zelf ook invullen dat die mensen niet allemaal hetzelfde zijn. En ook niet waarschijnlijk allemaal met dezelfde ideeën heel graag zonder kleren zijn.
0: Ja, want we benoemt al naaktloper, naaktrecreant, nudist, naturist. En als NFN benadrukt u vooral de overeenkomsten en maken jullie je sterk voor naaktrecreant zijn, basically.
1: Ja.
0: Maar toch vraag ik me wel af wat dan de verschillen zijn. Want voor mij is het een hele nieuwe wereld. Hè? Ja. Dus,
1: dat is ook prima, maar daarom zeg ik ook.
0: Ja.
1: Ik kan de verschillen zijn zijn onduidelijk, zeker in die termen. En daarom hebben we daar ook afscheid in die zin.
0: Ja, op die manier.
1: Genomen. Ja. Als je natuurlijk helemaal teruggaat, zeg maar, hoe naaktrecreatie is ontstaan. Dat was natuurlijk intussen bijna een eeuw geleden. Dat is zo in de jaren 1950, 1960 gebeurd. Toen zag je eigenlijk dat mensen die toen graag al bloot gingen, dat die dat voornamelijk ook wel deden vanuit een bepaalde lifestyle, vanuit een bepaalde levenswaarde. Eigenlijk waren die mensen ook heel vaak vegetarisch, dronken geen alcohol, rookten niet. Waren heel erg bewust met zichzelf bezig met de natuur. Voelden zich ook heel erg één met de natuur. Zij noemden zichzelf toen ook naturisten. Later zag je natuurlijk dat heel veel, en dat zie je nog steeds, maar daar kom ik dan op, dat eigenlijk heel veel mensen ook wel heel graag bloot gingen, maar eigenlijk niet zozeer aan die levenswaarde hingen. Dus die waren niet vegetarisch en die dronken wel alcohol en rookten. Konden zich eigenlijk niet helemaal onder de noemer naturisme vinden. Die werden toen nudisten genoemd, of noemden zichzelf zo. Dat waren toen ook al een beetje over. Hè? Want eigenlijk als je kijkt naar Engelstalige landen, daar praten ze heel veel over nudisten. Je ziet ook dat de media eigenlijk altijd over nudisten praten en niet over naturisten. Intussen zijn we heel veel jaren verder. Heeft iedereen een eigen invulling over naturist en nudist. Vandaar dat wij zelf vanuit belangenbehartiger ook niet meer precies weten wie wat is en ja, wat iemand daar nou onder verstaat. Ook omdat het overal door elkaar gebruikt wordt eigenlijk.
0: Dus zelfs voor jullie geen touw meer vast te knopen, zeg maar, op een gegeven moment.
1: Eigenlijk niet. Je ziet wel natuurlijk dat de aangesloten verenigingen die bij ons, die noemen zich nog wel heel vaak naturistenvereniging, maar die dateren ook nog heel vaak uit de tijd van 1960. Dus dat is op zich ook logisch dat ze zich nog steeds naturistenverenigingen noemen. Maar ook daar wordt zeker alcohol ook gedronken. Er zijn niet meer alleen vegetarische mensen. En er wordt zeker ook, denk ik, door mensen ook zeker gerookt. Dus je ziet wel, zeg maar, dat daardoor het steeds meer aan het verschuiven is.
0: Ja, ja.
1: Wij hebben wel een groot marktonderzoek laten doen onder die 2,5 miljoen naaktrecreanten. En dan zie je wel twee verschillen. En dan zie je eigenlijk één groep. En die is heel groot. Dat is eigenlijk de grootste groep is die mensen gaan naakt recreëren en hangen en het dan ook echt aan het recreëren. Dus daar waar mensen badkleding aantrekken, doen zij dat niet.
0: Ja.
1: Daar zit geen leefstijl en levenswaarde achter, maar puur van, goh, ik vind een pak niet lekker zitten. Waarom zou ik het aandoen? Ik lig veel liever in mijn blootje op het strand of als ik op vakantie ben en ik heb een vakantiehuisje gehuurd. Dat je dan zoekt naar iets wat lekker vrij ligt, dat je lekker zo in je zwembadje kan springen.
0: Ja.
1: Die gaan ook graag naar campings toe, want dat doen heel veel Nederlanders, ook naar geklede campings. Daar gebeurt ook niks anders dan wat je op een geklede camping ziet, behalve dat mensen geen badkleding aan hebben.
0: Ja.
1: De andere groep, hè, die is wat kleiner en die hebben het wel veel meer. Die recreëren natuurlijk ook graag bloot, wat ik net noemde. Maar daar is het wel een belangrijke levenswaarde voor.
0: Ja.
1: Die vinden misschien af en toe kleren helemaal niet zo lekker zitten. Of die vinden het leuk om gelijkgestemden tegen te komen. Of ja, daar is bloot iets meer voor dan alleen maar recreëren.
0: Ja, ja, op die manier. Dus van oorsprong is het, zeg maar, vanaf 1960 zo'n beetje zijn de naturisten gekomen. En dat was meer een beetje richting inderdaad de één met de natuur. En het zegt natuurlijk al naturisme. Ja. En dan heb je de nudisten die dan niet per se met de natuur, maar gewoon graag even geen kleren aan willen. Ja, en nu hebben jullie dus onderzoek gedaan. En omdat de terminologie eigenlijk allemaal een beetje vervaagd zijn, heb je dus vooral de recreanten die dus waar badkleding wordt gedragen, liever niet doen.
1: Daarom zeggen we naaktrecreanten, want daar valt wat ons betreft echt alles onder.
0: Ja.
1: En wij willen er ook voor allemaal zijn. Wij zeggen ook niet het ene is beter of slechter. dan het ander. Want iedereen geniet van het dood zijn. En dat vinden wij als belangenbehartiger heel erg belangrijk.
0: Ja, dan heb je in die zin natuurlijk een goede overlap met elkaar.
1: En daar zit ook een grijs gedeelte tussen. Want je valt, je bent soms niet alleen maar dit of alleen maar dat. Maar dit is wel een goffe onderverdeling die ook wel heel veel herkenbaarheid oplevert bij de naaktrecreanten zelf. Dat je echt ziet, oh ja, daar zit inderdaad. De ene doet het echt wel meer vanuit een recreatievorm en die andere meer vanuit een levenswaarde.
0: En hoe zit dat met u dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk dat ik het ook meer doe vanuit... Ja, ik heb gewoon echt de pest aan bikinis. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom die dingen zijn uitgevonden. Volgens mij hebben ze ook geen toegevoegde waarde. Want het is ook niet zo dat je ze zou dragen omdat je je zou schamen voor je lichaam. Want een bikini doet dat daar ook niet zo heel veel aan, denk ik. Als je daarvoor zou gaan recreëren. Ja. Ik denk dat je vooral recreëert voor jezelf en om lekker te ontspannen. Ja, en ik denk, waarom zou je zo moeilijk doen? Met allemaal zand in je broekje als je hebt gezwommen en lijntjes die verbranden. En het zit gewoon helemaal niet lekker. Dus ja, wat ben ik? Ik ben eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk ook niet in een hokje gestopt worden.
0: Oké, fair enough. En vanuit wat u net al beschreef, ook logisch dat u dat zo benoemt natuurlijk. Ik bedoel in die zin inderdaad van, het is een soort van de norm om gekleed te zijn in deze maatschappij lijkt het. Maar inderdaad, als je er verder over na gaat denken, is het eigenlijk ook wel heel erg gek.
1: Als je het zo bekijkt, we worden allemaal bloot geboren. Niet met een zwembroekje of een bikini of met kledingstukjes aan.
0: Nee, dus inderdaad, doe maar gauw wat aan, want dit kan echt niet.
1: Op zich is kleding ook heel functioneel.
0: Tuurlijk,
1: En ik moet zeggen, ik heb ook heel graag wel ook kleren aan af en toe als ik uitga. Of iets ga doen dat je je ook mooi kan maken. Ik bedoel, dat is het ook wel weer het leuke van kleding. Dus het is ook niet dat en er zijn ook mensen in onze achterban die vinden kleding echt niet lekker zitten. Dat kan ook. Het is allemaal goed, weet je. Ja. Dat is eigenlijk ook wat wij vanuit NFM heel erg belangrijk vinden. Waar we ook echt wel onze campagnes ook op inzetten. Zo van, laat iedereen zijn eigen keuze maken en heb daar respect voor. Wij pleiten niet ervoor dat heel Nederland bloot moet. Maar wij pleiten er wel voor. Goh, heb respect voor de keuzes die mensen maken. Je kan het ook doen. Misschien moet je het eerst een keer proberen voordat je er een oordeel over hebt. Dat zouden we wel het liefste zien. Ja. Heel vaak zijn er al oordelen of vinden mensen van alles zonder dat ze het ooit zelf hebben geprobeerd. En wij weten, als je het één keer hebt geprobeerd, dat je niet meer anders wil. Dus dat is wel. Maar we hebben wel zoiets van, iedereen moet vooral doen waar je jezelf prettig bij voelt.
0: Nou ja, dat denk ik dat het een goede insteek is. Ik bedoel, wat dat betreft kennen mensen misschien toch ook wel een beetje. Kijk, als je naar de sauna bent geweest, loop je ook naakt. En dat is misschien de eerste keer heel erg spannend. Maar ik ben dan bijvoorbeeld zelf ook naar de sauna gegaan. En in eerste instantie vond ik het raar. Weet je wel, dat de gemengde kleedkamers waren. Dat ik denk van, maar dat, je gaat toch naakt. Dus dan maakt dat ook niet uit. En dan doe je het eenmaal en denk je, wat lopen er voor mensen dan rond? Weet je wel, van, is het heel raar of eng? Of word je heel erg aangestaard? En eigenlijk kan je dat gevoel binnen een paar minuten gewoon loslaten. Wanneer de ronde op een gegeven moment zie je het niet eens meer. En dan de eerste keer naakt zwemmen denk je ook van, zo, dat is ook niet verkeerd.
1: Wat dat betreft. Dat is lekker, hè? Ook naar de sauna gaan is een vorm van als je dat in je blootje doet, is natuurlijk ook gewoon naar recreatie.
0: Misschien voor mensen voelt het als een ver van je bed show. Maar ik denk dat een groot deel van de mensen dat al wel in een bepaalde mate ervaren hebben.
1: Dat sommige mensen het wel lekker in hun eigen tuin doen. Hè? Zo van, ik heb een lekkere beschutte tuin. Waarom zou ik in mijn eigen tuin in een zwembroek gaan liggen of mijn bikini aantrekken? Maar ook dan ben je natuurlijk wel gewoon lekker, ben je wel aan het naakt recreëren. Weet je, het wordt ook af en toe door de media en in onze hoofden heel, heel groot gemaakt. Terwijl ik denk dat heel veel mensen het ook wel gewoon echt wel lekker vinden. En inderdaad, en wat ik ook heel veel hoor, en ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, is dat als mensen in de sauna zijn geweest, dat je ziet weer een keer de echte mensenlichamen.
0: Ja.
1: Dat dan iedereen denkt, ach ja, weet je, iedereen heeft wel iets. En ieder lichaam heeft wel iets. En eigenlijk zijn we allemaal mooi. Of je nou dik, dun of wat dan ook bent.
0: Dat vind ik heel mooi punt. Ja, want in die zin worden we natuurlijk gek gemaakt in de media met hoe iemand eruit hoort te zien. En dan zeggen ze niet zo hoort eruit te zien. Maar je wordt natuurlijk doodgegooid met al die gefotoshopte lichaampjes op foto's. Ja. En al die. En op het moment dat je dus naakt dus rondloopt, dan is het inderdaad, dan zie je pas weer wat een normaal lichaam is. Ben je gewoon een soort van, zo raar is het allemaal niet. Je denkt op een gegeven moment dat je een soort alien bent, omdat je niet voldoet aan wat je allemaal in de media en zo ziet. En ook dat stuk kan heel erg bevrijdend en op een goede manier confronterend. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar heel goed zijn dat je dat een soort van weer reset. Van, en zelfs al zie je een lichaam met al zijn imperfecties, dat je dan ook denkt van joh, dat is eigenlijk helemaal niet erg.
1: Nee. Iedereen mag er zijn zoals die er is. En zeker als je lekker aan het ontspannen bent.
0: Ja.
1: Dat doe je vooral voor jezelf en niet voor de ander, denk ik. En ja, wat jij zegt ook inderdaad over de social media. Ja, het lichaam en vooral het vrouwelijke lichaam is natuurlijk ontzettend geseksualiseerd.
0: Ja.
1: Dus als je ook zo naar een lichaam kijkt, ja, dan passen daar de mooie plaatjes ook wel weer bij. Terwijl als je natuurlijk gewoon naar een lichaam kijkt van god, dat hebben we en dan mag je je fijn in voelen. En het is goed zoals je bent. Ja, dan geeft dat een gevoel ook weer van vrijheid. Van ik mag er zijn wie ik ben. En anderen accepteren dat ook.
0: Ja.
1: Dat is ook heel mooi wat we ook altijd terugkrijgen van bijvoorbeeld mensen met stoma's. Of vrouwen die ziek zijn geweest en één of twee borsten moeten missen. Ook daar wordt eigenlijk nauwelijks op gelet. Het hoort gewoon bij het leven en bij hoe mensen wat mensen meemaken. En ook dan mag je er gewoon zijn.
0: Ja,
1: en dat
0: jij,
1: vind ik echt wel iets moois.
0: En misschien dat is inderdaad heel mooi. En juist misschien omdat het inderdaad niet geseksualiseerde naaktheid is, dat wat u ook zegt, van dat het daardoor ook veel meer geaccepteerd is. En, kan je zeggen dat je als naaktrecreant misschien wel dan een positievere body mindset hebt en ook naar anderen toe?
1: Nou ja, in ieder geval is het zo dat je je lichaam accepteert zoals het is. Ik bedoel, dus of je altijd een positieve mindset hebt. Ik bedoel, ik heb ook wel dat ik misschien als ik naar mijn lichaam kijk, dat ik denk, goh, ik had misschien een paar dingetjes ook wel liever anders gezien. Maar ik koester dat lichaam ook wel.
0: Ja.
1: Want je moet het er gewoon mee doen. En het is ook gewoon mooi zoals het is. En en juist als je tussen allemaal mensen bent die ook bloot zijn, waar je ook ziet wat ieder lichaam gaat gewoon door het leven heen en je ziet het ook veranderen. Nu zie je ook heel vaak dat mensen daar een beetje raar over praten. Hè? Van nou, als je oud bent, dan mag je niet meer als vrouw topless, want dan heb je hangborsten of peezakjes. En dan denk ik, goh, maar een lichaam wat ouder wordt, ziet er gewoon zo uit. En dat is ook goed. Zo gaan we er allemaal uit zien.
0: Ja.
1: Ook diegene die daar iets over roept, die op dat moment een stukje op is misschien.
0: Ja, dat is
1: of
0: het natuurlijk.
1: Of die daar iets heeft laten doen en daar siliconen heeft. Maar dan nog is dat niet hoe het lichaam er eigenlijk uit hoort te zien op die leeftijd. Maar ook dat is respect hebben, denk ik, voor elkaar.
0: Ik denk dat het heel goed is. Gewoon een realistisch beeld ervan hebben. En het lichaam is natuurlijk ook gewoon functioneel. We moeten gewoon blij zijn dat we ons ingewanden binnenhouden en dat we ermee kunnen lopen. En snap je van een soort van, we zijn zo geobsedeerd met hoe het eruit ziet, dat we wel eens vergeten dat het gewoon ook de manier is om in dit leven rond te komen, weet je wel. Ja. En zo geobsedeerd door dat oppervlakkige natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik denk dat we eventjes een nummertje tussendoor gaan draaien. Ja. En dan ben ik straks heel benieuwd wat jullie dan zeg maar als NFN in zijn algemeenheid en verder allemaal nog doen. Blijf even aan de lijn hangen.

0: Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal op Radio Gouwestad. En vandaag hebben we het over een naakt recreëren. En daarvoor spreken we Christine Kouwman, directeur, bestuurder en woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En zij is nog aan de lijn als het goed is. Welkom terug, Christine.
1: Ja hoor, ik ben er nog steeds.
0: Hey, ja, de NFN, waar staat dat überhaupt voor? Ik kon dat niet vinden op de site.
1: Nee, NFN staat in die zin voor dat wij de belangenbehartiger zijn voor naaktrecreatie. En we heten Open en Bloot. NFN Open en Bloot is de naam.
0: Jullie heten Open en Bloot, maar waar staan de letters NFN voor dan?
1: Nergens voor. Ooit waren we, en dat zijn ook hele oude letters, daarom kan je het ook niet meer vinden. Want we hadden het net over 1960.
0: Ja, ja.
1: En toen waren we een federatie voor naturistenverenigingen. Daar zijn we inderdaad ooit uit ontstaan.
0: Ah.
1: Maar intussen is dat niet meer zo. Zijn we er natuurlijk nog steeds voor de verenigingen. En die zijn ook nog steeds wel bij ons aangesloten. En daar werken we ook heel graag samen mee. En doen we ook, die ondersteunen we ook. Met verschillende dingen. Maar in principe zijn wij gewoon een eigen vereniging intussen geworden. Ook met eigen leden en aangesloten verenigingen.
0: Oké, zo, dat was een hele hoop. Maar goed, dus inderdaad, ja, de NFN is meer al een bestaande afkorting geweest. Dus jullie hebben zoiets gehad van, nou, we laten dat zo. Ja, maar we gebruiken eigenlijk de hè?
1: Ja, ook omdat we het wel mooi vonden om erin te laten staan. Omdat dat wel gewoon, nou ja, je stukje van je afkomst gewoon verzegelt.
0: Ja, maar eigenlijk is het dan NFN niet op letten en dan Open en Bloot. Oké. Ja, want jullie zijn nu ook een eigen vereniging geworden. Dus en jullie ondersteunen andere verenigingen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. En je kan direct lid bij ons worden. En dus als je lid bent bij ons, dan ondersteunt je ons werk. Zodat we ons werk kunnen doen als belangenbehartiging. We kunnen dan kennis en informatie delen. En nou ja, we zijn bezig met die maatschappelijke acceptatie. Wat ik nu eigenlijk aan het doen ben.
0: Mm-hmm.
1: Verenigingen die kunnen zich bij ons aansluiten. En daar doen we dan allerlei diensten voor terug. Voor het besturen van de verenigingen. Dus daar zijn we een soort bond voor, zeg maar. Net als dat je de voetbalbond hebt, zijn wij de bond voor de verenigingen.
0: Oké, jullie helpen met het besturen van de naturistenvereniging die zich aanmelden.
1: Want alle aangesloten verenigingen hebben natuurlijk een eigen bestuur.
0: Ja.
1: En wij ondersteunen de besturen.
0: Jullie ondersteunen dat. Is dat dan in praktische zin of financiële zin?
1: In praktische zin. Zij ondersteunen ons zodat wij wat werk voor ze kunnen doen. En daardoor dat zit met name ook in het veiligheidsaspect om dat te organiseren met elkaar. Maar we organiseren ook de landelijke open dag, waar dan de aangesloten verenigingen ook in meedoen. En wij maken daar dan weer publiciteit voor. Zorgen dat er twee keer per jaar een verenigingskamer is, waar de besturen van alle aangesloten verenigingen bij elkaar komen. En waar we dan ook kennis kunnen delen kunnen kijken naar onze diensten en producten die we voor de besturen van de verenigingen doen. Of die nog actueel zijn of wat we andere dingen moeten doen. We hebben iemand op kantoor zitten die eerste contactpersoon is voor de besturen van de verenigingen. Wij organiseren of kopen de verzekeringen collectief in. Nou ja, zo doen we allemaal. Wij hebben ervoor gezorgd dat er ook een verenigingsportaal is waar zij ook met elkaar kennis kunnen delen. Maar waar vanuit de veiligheid ook weer hun leden ingevoerd kunnen worden. Die kunnen wij niet zien, behalve voor het veiligheidsprotocol, zoals we dat met elkaar hebben opgesteld.
0: Wat is dat dan voor veiligheidsprotocol?
1: Wij vinden het belangrijk, zeker daar waar we in ieder geval dat kunnen, en dat is voornamelijk ook bij de verenigingen die bij ons aangesloten zijn, is dat we proberen dat daar een zo veilig mogelijke omgeving is, omdat mensen zich toch ook echt blootstellen. En je wilt natuurlijk dat daar vooral ook mensen komen die daar op dezelfde manier in zitten en geen mensen, en die hebben we helaas ook, die daar misbruik van zouden kunnen maken. En daarom hebben we ook gezegd, dan maken we een NFN-jaarkaart die alle leden van de Verenigingen die hebben ook zo'n jaarkaart. Die krijgen ze omdat hun bestuur is aangesloten. Die jaarkaart geeft toegang tot andere verenigingsterreinen, maar ook internationaal tot alle blootlocaties. Maar als je zo'n kaart niet meer hebt, dan kan je ook geen lid meer worden als wij die innemen.
0: Okay. Ja. Dat is erg natuurlijk wel heel erg slim. Want ja, krijg je dan ook van tevoren heb je bepaalde eisen waar je aan moet voldoen om lid te kunnen worden? Of is het meer van als je het verpest, dan raak je kaart kwijt?
1: Beide. Als je lid wordt, moet je echt ook wel aangeven dat je geen juridisch verleden hebt. Dat vink je gewoon aan.
0: Wat voor verleden?
1: Geen juridisch verleden
0: geen
1: of schrijven of dat soort dingen. Want ja, dan wordt het wel heel lastig als je dan tussen blote mensen verkeert. Als je misschien een keer veroordeeld bent op pedofilie bijvoorbeeld, dan is het niet handig dat je dat je tussen allemaal blote jonge mensen en jonge gezinnen bent. Dus dat vragen we op voorhand. Dat vullen mensen ook in en zeggen dat naar waarheid is ingevuld. Als blijkt dat in de loop van de tijd of dat niet juist is. We hebben een eigen veiligheidscommissie. Die stellen wij weer vanuit NFN ook in. Die is onafhankelijk. Ook die adviseren wij af en toe ook als bestuurder. Maar ook de bestuurder van de vereniging bij ongewenst gedrag.
0: Ja.
1: En als zij kunnen dus adviseren die commissie om het lidmaatschap in te trekken. En op het moment dat bijvoorbeeld gebeurt bij een vereniging. Dat betekent op dat moment dat zo iemand ook geen lid meer kan worden bij NFN. Maar ook niet meer bij de andere verenigingen. Zodat we proberen dat zo veilig mogelijk met elkaar te houden.
0: Dat is natuurlijk wel heel slim. Want anders zou je weer, al zou je kwaadwillend zijn. Zou je weer naar de volgende vereniging kunnen stappen en het herhalen. Want wat is hij van? Nou, bijvoorbeeld dus je mag geen juridisch verleden als je je aanmeldt. Kijken jullie dan ook specifiek naar wat je gedaan hebt? Want ik kan me voorstellen als jij fietsen gestolen hebt en je wordt daarvoor gepakt. Dat niet betekent dat je nooit naturist kan worden, zeg maar.
1: Nee, klopt. Dus
0: dat was specifiek daarin. Ja.
1: We gaan dat ook niet controleren, want dat is niet te doen. Want wij hebben zo'n 40.000 leden. Maar we gaan er wel, en dat is natuurlijk wel, we zeggen wel dat je het naar waarheid hebt ingevuld. Als blijkt natuurlijk dat dat niet zo is, is dat ook een goede reden om lidmaatschappen in te trekken. Want dan heb je eigenlijk...
0: Fraude, ja.
1: Dus zo doen we dat met elkaar. En ik denk dat een hele mooie iets is wat NFN, zeg maar, dan als koepelorganisatie organiseert. Voor de aangesloten verenigingen. De besturen van de verenigingen die wisselen natuurlijk ook nog wel. Mm-hmm. En ongeacht het bestuur wat er zit, blijft dit protocol gewoon altijd bestaan.
0: Ja, want ik hoor dan zeggen we willen dan dat je geen juridisch verleden hebt. Maar dat wordt niet gecontroleerd. Dat is ergens natuurlijk ook wel logisch. Want het is natuurlijk ook niet te doen om dat te gaan controleren. En het houdt misschien ergens ook wel op. Want een van de dingen benoemde u dus van, het moet dan aan de juridisch verleden. Zijn er nog meer speciale eisen waar je aan moet voldoen?
1: Nee.
0: Nou, dat valt mee dus eigenlijk. Gewoon geen gekke dingen hebben gedaan.
1: Wij gaan in principe van het positieve van de mens uit. En we hebben een hele mooie waarde samen. En dat is dat we allemaal als we naartrekken hier een gevoel van vrijheid beleven. Maar daar zit natuurlijk wel een keerzijde aan. En die kant proberen we wel met elkaar ook vanuit diezelfde positieve gedachten wel aan te pakken.
0: Ja.
1: En dat is niet dat we op voorhand mensen afwijzen, maar we vragen wel al om een stukje eerlijkheid. En dat gaat ook echt heel goed hoor.
0: Ja.
1: Maar helaas ook af en toe niet. En dan zijn we heel blij dat we dat protocol hebben met elkaar. En daar met elkaar dan de juiste acties op kunnen nemen.
0: Nou, dat is dan denk ik ook wel een goede oplossing die jullie daarop gevonden hebben wat dat betreft.
1: En we hebben natuurlijk ook nog het prettig blootlabel, dus dat is ook nog weer iets. Dat
0: een label?
1: Een soort keurmerk.
0: Okay.
1: Een keurmerk. Dus als je het prettig bloot keurmerk hebt, zeg maar, dan betekent dat ook nog, en dat hebben eigenlijk alle ook aangesloten verenigingen, dat hangt ook samen aan het protocol, dus die hebben het altijd.
0: Okay.
1: Er zijn ook nog wel wat commerciële bedrijven die bijvoorbeeld geen vereniging zijn en dus ook niet bij ons aangesloten kunnen zijn. In die zin hoe de besturen dat zijn, maar misschien wel een zakelijke samenwerking aangaan. En die kunnen dan ook zo'n prettig bloot label krijgen. En dat betekent dat je op een aantal allemaal op dezelfde manier met je gasten omgaat. Dus dat als mensen voor de eerste keer komen, dat je ze een beetje uitlegt, wat jij net zei, hè, ik vond het ook best wel een beetje spannend. Eerste keer in die sauna. Nou ja, dat we dat ook gewoon ook echt wel begrijpen. En mensen daar, als mensen dat fijn vinden, daar iets in begeleiden.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld alleenstaande mannen, die mogen niet op voorhand geweigerd worden. Allemaal dat soort dingen van, goh, hoe ga je nou op een prettige manier en een respectvolle manier, want dat zijn wel twee hele belangrijke waarden waar we ook allemaal trots op zijn. En hoe geven we daar dan vorm aan met elkaar?
0: Nou, ik vind het wel ook wel mooi dat je dan benoemt alleenstaande mannen. Dat is niet per se gelijke reden om afgewezen te worden. Soms heb je van die omgevingen die dan veilig moeten zijn en dan worden alleenstaande mannen ook gewoon geweigerd.
1: Ja, ja.
0: Omdat er dan al een beetje vanuit wordt gegaan dat dat dan met andere intentie is of wat dan ook. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
1: Niet in de eerste. Nee, dat zeg ik ook van, we gaan van het positieve uit totdat het.
0: Ja.
1: Ik merk wel ook zeker op verenigingen dat de sociale antennes staan echt wel uit bij de meeste mensen. Dus op het moment dat er een gevoel is van een pluisgevoel, dan wordt dat meestal echt wel aangepakt.
0: Ja, je moet elkaar misschien ook een beetje controleren daarin. Is er ook nog een leeftijdsgrens waarin je kan aanmelden voor jullie?
1: Nee.
0: Nou, dus nee, kort want, en duidelijk.
1: Nee, nou ja, als je natuurlijk jonger dan 18 bent, dan vragen we wel natuurlijk. Maar dat is ook niet anders als bij ieder, of je nou bij naar een sportschool gaat en je wil daar gaan sporten. Als je jonger bent dan 18, dan vragen we sowieso even. Soms, als je jonger bent dan 16, dan vragen we soms nog even toestemming aan ouders. Van 16 tot 18 niet meer. Ja, eigenlijk haken we eigenlijk gewoon in op wat er gewoon ook in de maatschappij gangbaar is.
0: Ja, oké. Okay, nou, dat is wel heel goed, denk ik. Want ik denk dat mensen misschien wel dit vreemd vinden. Dat weet ik niet. Er liggen natuurlijk best wel taboes op naakt recreatie. Laten we het dan maar zo noemen. Want welke taboes komt u, zeg maar, in uw werkveld tegen?
1: Nou, dat mensen denken dat je altijd dood moet zijn. Ik weet niet of dat echt een taboe is. Maar wel iets wat wel maakt.
0: Een voordeel, ja.
1: Dat als je er één keer bent, dat je als je op een blootcamping bent, bijvoorbeeld, dat je altijd in je blootje moet zijn. Terwijl je gaat natuurlijk, als je het koud hebt, gewoon ook kleren aantrekken. Daar hebben we kleren voor.
0: Ja.
1: Dat doe je op een camping. Loop je als je en je gaat naar een textielcamping, zoals wij die noemen. dan loop je ook niet. Als je het koud hebt, dan trek je ook je bikini of je zwembroek uit en trek je wat warms aan. Nou, dat doen naaktrecreanten ook gewoon. En net als op een textielcamping zal de ene wat langer in zijn zwembroek en wat langer volhouden en minder snel koud krijgen dan de ander. Ook dat zie je.
0: Sorry, de verbinding wordt een beetje slecht. Ik weet niet of u ergens heen aan het lopen bent of zo, maar.
1: Nee, maar.
0: Ik hoor u bijna niet.
1: Hetzelfde als dat ik zat.
0: Het wordt nou iets. Nee, blijf eens praten. Ja, nee, u viel helemaal weg. Ja. Ik kon het echt niet meer volgen.
1: Wat heb je nog gehoord?
0: Dat als het ene is het koud en de ander, dat het nogal uitmaakt wanneer. Dat je niet altijd maar naakt bent als naaktrecreant. Nee.
1: Een ander voordeel is natuurlijk dat mensen zeggen: gadverdarrie, je gaat met je blote overal bovenop zitten.
0: Ja.
1: Ook dat is niet zo. In principe is echt wel de norm. En dat wil je zelf ook. Dat je even op een handdoekje gaat zitten. Dat is hetzelfde als in de sauna. Ga je ook niet op het hout zitten zweten. Dan wordt er ook wat van gezegd. Dat is hetzelfde als dat je ergens op je blote kont zou gaan zitten. Over het algemeen zijn naaktrecreanten mensen juist die daar heel bewust van zijn. Onze naakstranden zijn aan het eind van de dag altijd weer netjes opgeruimd. Terwijl op de textielstranden de vuilnismannen langs moeten komen. Dat zou je op een naaktstrand nooit zien.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Dus dat is eigenlijk een vooroordeel waarvan ik denk, goh, als je even heel goed kijkt alleen al naar een naaktstrand, hoe die daar s'avonds bij liggen. en het textielstrand. Dan zie je echt wel dat naaktrecreanten daar veel bewuster mee omgaan. Ja. Dat is ook wel wat je veel hoort. Dan natuurlijk de grap, waar laat je je portemonnee?
0: Waar laat je die dan?
1: Waar laat jij die in je kleine bikini? Ja, waar laat jij hem? Als je een bikini aan hebt, stop je hem in je bikinibroekje.
0: Ja, nee, dat is een goeie, Ja, nee, in die zin, dus die neemt wel een tas of iets mee.
1: Dat
0: en dan,
1: denk ik, hè? Ik denk dat jij hem in je tas laat, of niet, als je op stand ligt in je bikini.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, die ga ik ook niet in mijn bikini. Ja, nee, helemaal gelijk.
1: Ja, en dat zijn allemaal wel.
0: Ja, ja, want ik denk ook misschien, die u nog niet benoemd heeft als taboe, zeg maar, dat het met seks gemengd is.
1: Ja, die komt natuurlijk niet zozeer bij mij. Zeker. Daar zijn we natuurlijk ook echt wel heel vaak. En ook vaak vanuit NFN als we ons werk doen. We hebben vorig jaar ook echt een persbericht uitgedaan. Wat wel ook door de media is opgepakt. Dat naaktrecreatie en seks, dat zijn twee verschillende dingen. Je gaat naaktrecreëren gewoon lekker om bloot te ontspannen. En, en seks hebben, dat doe je meestal wel in je blootje. En naaktrecreanten hebben ook zeker seks. Maar daarvoor ga je niet naaktrecreëren.
0: Nee. Ja, dat zei je in het begin natuurlijk ook al. Van het enige verschil is... Sorry?
1: Ja, ik zeg, daarvoor ga je de meeste mensen niet recreëren. Of je nou badkleding aan hebt of niet.
0: Ja. Nee, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te benoemen. Voor de mensen die dat nog een beetje in hun hoofd hebben. U zei natuurlijk zelf ook al in het begin van eigenlijk het enige verschil is... dat er geen kleren aan zijn. Weet je, het is niet met andere ideeën. Ja, want we zijn bijna aan de tijd, maar we kunnen nog...
1: Nog kinderen, is dat nog een leuk vooroordeel die je ook veel hoort?
0: Ja, daarom vroeg ik ook inderdaad naar de leeftijd.
1: En dat zit
0: natuurlijk misschien ook wel gelinkt met dat seksstuk, dat sommige mensen naaktheid met seks verwarren. En dan niet snappen dat een kind, weet je, van oh, dan zien ze mensen seks hebben. Ja, dat is toch wat anders.
1: Ik denk juist dat het mooi is dat kinderen al die blote lichamen zien en juist leren. Je eigen lichaampje ook te accepteren.
0: Zeker.
1: En het zit in kinderen. Het zit in ons, het bloot zijn. Ik weet niet of je zelf kinderen hebt, maar ik heb dat ook bij mijn eigen kinderen gezien. Mm-hmm. Kinderen zijn over het algemeen heel makkelijk met bloot, maar we leren het af.
0: Ja. Er is ook zo'n programma op tv een tijdje geleden geweest, geloof ik. Dat dan volwassen mannen en vrouwen, zeg maar, ik geloof dat het voor een kinderklas was of iets. En die lieten zich naakt zien. En dat is toch een gezeur omgekomen gewoon ook. Van, dat laat je toch niet kinderen zien. En toen dacht ik, hè, maar dat is toch juist, lijkt me heel helpend. Ook misschien voor je zelfbeeld voor later. Als jij alleen maar blootgesteld, waar we het eerder over hadden, blootgesteld wordt aan al die, al die mooie poppetjes die bewerkt zijn. Dat je gewoon een normaal mensenlichaam ziet. Weet je, van dat is, we zijn allemaal niet zo raar. Weet je?
1: Nee, en als je dan voor het eerst weer, als je wat ouder wordt en je ziet bloot en je leert dan met bloot omgaan richting porno, dan zit het allemaal in het seksuele.
0: Ja.
1: En dat is gewoon zonde. Ja.
0: Zeker. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit bij een zwembad was. En er liep een jongetje, die liep per ongeluk een hokje in of zo. En die zag daar een naakte man. En dat kindje keek een soort van naar die ouders zo van, help, wat moet ik hiermee? Weet je? En toen zei die ouders ook van, maar dit is gewoon, weet je, van, het is niet erg. Weet je, zo van, het is gewoon een naakte man, meer ook niet, weet je wel. En ik vond het zo goed hoe die ouders daarmee omgingen, weet je wel. Van, in plaats van, wat een perverseling met ze, weet je wel. Maar hij zat gewoon in zijn hokje, weet je. Het was niet alsof hij met zijn piemel aan het zwaaien was of zo, weet je wel.
1: Nee. Dat doen de meeste mannen niet, nee.
0: Nee, hè? Nee. Dat zou het worden. Als laatste, is er nog iets wat je nog kwijt wil? En nog iets wat je misschien iets wat je wil bereiken met de NFN nog in de toekomst?
1: Jazeker. We zijn vooral heel erg druk met toplessonnen. Want je ziet dat vrouwen dat steeds minder doen. Terwijl wij alle vrouwen op ieder stand in Nederland topless mogen zonnen. Daar waar mannen dat mogen, in zwembroekje, mogen vrouwen dat ook.
0: Ja.
1: Dus wij hebben nu al heel veel jaren achter elkaar de Nationale Topless Dag. Die is altijd op 21 juni. En dan roepen we juist alle vrouwen op om, als je dat wil, hè, want dat nogmaals.
0: Ja, uiteraard, ja.
1: Maar als je het wil, laat je niet verhaal weerhouden. Je hoeft geen perfecte borsten te hebben. Je doet het vooral voor jezelf. En als je zo'n bovenstukje niet lekker vindt, laat hem lekker op iedere zonnige dag lekker uit. En doe vooral waar jij je prettig bij voelt, want het mag.
0: Ja.
1: Dat is een belangrijke die wij ieder jaar weer roepen. Die gaan we 21 juni gaan we weer de persbericht daarvoor uit. Ja, en altijd in juli beginnen wij met onze mediacampagne. We hebben intussen een podcast, Bloot Gewoon. Eigenlijk, die kan je gewoon op Spotify vinden. Misschien ook leuk voor jou om te luisteren. Want eigenlijk alle punten die we hebben besproken worden daar wat uitgebreider besproken in de podcast.
0: Ja, het is ook zoveel inderdaad nog wat ik zou willen weten.
1: Ja. Ik denk dat doe ik samen met Koert-Jan de Bruin. We hebben echt, en dan praten we over blootgewone zaken. En dat gaat af en toe ook over kindjes, maar ook over kunst. Dat, nou, over van alles. En dan altijd vanaf jullie proberen we ook altijd 1 of 2 weekjes, wat helaas is dan ons budget op, om ook wat campagnes op de radio en op de televisie te draaien.
0: Ja.
1: En we maken altijd een digimagazine, een kennisquizjes. Dus 9 juni is de open dag. Dus dan gaan alle naturistenverenigingen maken hun deuren open en kan je allemaal vrijblijvend een keer daar gaan kijken. Dus er is nog voorlopig van de zomer weer genoeg te doen.
0: Nou, ik hoor het alweer. Ja. 21 juni mag ik je borsten vrijgeven als je het wil. En anders ook, want ik hoorde net dat uit betrouwbare bronnen dat je dus elk strand eigenlijk gewoon topless mag. En 9 juni is er open dag voor alle naturisten en naaktrecreatieverenigingen. Podcast Bloot Gewoon. En de website van jullie, misschien voor de mensen die geïnteresseerd zijn. De nfn.nl was dat, geloof ik.
1: En daar zou je ook op nieuwsbrieven kunnen abonneren. Daar kan je, ook als je geen lid bent van ons, kan je eens meelezen over wat we allemaal doen.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. En ga zo door. Want ik denk dat het niet heel erg bij mensen speelt. Maar als je dat, als je jezelf die vrijheid kan gunnen en jezelf misschien over een drempeltje heen kan zetten, kan je daar enorm van genieten gewoon, denk ik.
1: Zeker. Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen bevrijdend is.
0: Ja, dat denk ik ook. Heel erg bedankt voor het interview.
1: Ja, graag gedaan. En misschien kom ik je een keer tegen ergens.
0: Nou, wie weet. Nou, dank u wel en een hele fijne dag verder nog.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dank u. Dit was Christine Kouwman, woordvoerder, directeur en bestuurder van de NFN. Open en bloot. En voor meer informatie kan je naar nfn.nl. 21 juni, Nationale Toplessdag. 9 juni, open dag voor de Naturistenvereniging. En je kan naar de podcast Bloot Gewoon kijken.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ben ik zoet.
1: Ja, Beyoncé, Texas Hold'em. Lekker nummertje weer hoor. Hey, wil je luisteren naar Radio Totaal Normaal? En we hebben het vandaag over naaktrecreatie en natuurisme. En we spraken net de NFN, Open en Bloot. En die hebben ook wat feitjes opgesteld en wat onderzoek gedaan. En dat wilde ik nog even delen met de luisteraar. Dus bij deze. Deze in opdracht van NFN dus een kort marktonderzoek uitgevoerd over naaktrecreatie. En ze wilden achterhalen hoe de populatie zich ontwikkelt, waar de naaktrecreanten het liefst bloot ontspannen en wat de belangrijkste redenen zijn om wel of niet naakt te recreëren. En een aantal conclusies daarover. Nou ja, ze had het er al over, Christine, dat er gemiddeld circa 2,5 miljoen naaktrecreanten zijn. En ik vond dat best wel een hoge aantal. Dat is 1 op de 8 Nederlanders. En mensen die uitsluitend bloot gaan in de sauna zijn niet meegerekend. Dat vind ik alweer heel flauw.

vrije gevoel, het praktische gemak en niet willen dragen van knellende badkleding. En de meest favoriete plek om naakt te recreëren zijn de sauna en het naaktstrand. En ja, de beleving van naaktrecreatie zelf, dat verschilt per leeftijdsgroep, gender en regio. Ja, en ze wilden dus ook dingen, de NFN wilde ook dingen weten over jongere naaktrecreanten. Dus ze hebben een enquête in 2023 gedaan over 18 tot 40-jarigen. En daaruit kwam dat ongeveer ruim 60% van alle ondervraagden vaak tot altijd tevreden is over hun lijf. En wie nooit bloot ontspant, is minder vaak tevreden over het eigen lichaam dan naaktrecreanten. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat ze elkaar zien. Waar we het natuurlijk ook al in het interview over gehad hebben. En een derde van de saunabezoekers tussen 18 en 25 jaar geeft de voorkeur aan badkledingdagen. En vanaf de 31 jaar zijn die dagen juist helemaal niet meer populair. Ja, ben je er dan misschien aan gewend of meer comfortabel met je lichaam? Ik vraag het me af. Bloot ontspannen wordt vanaf 26 jaar beduidend vaker overwogen. En vanaf 31 jaar gaat ruim de helft van de respondenten vaker zonder kleding recreëren. En vanaf een jaar of 30 zijn de meeste respondenten goed in staat om zelfstandig eigen keuzes te maken op het gebied van naaktrecreatie. Ik weet niet hoe het daarvoor gaat. Ik neem aan dat je dan ook wel zelfstandige keuzes kan maken. Maar goed. In ieder geval met dit sluiten wij het eerste uur af. We gaan nog even een half minuutje luisteren naar een nummertje die Jaap nog voor ons klaar heeft gemaakt. Misschien iets heel saais, Jaap. Voor een minuutje, weet je, het moet niet te goed zijn. Dat is zonde als die dan halverwege afgekapt wordt. Ja, blijf luisteren. En we gaan straks het tweede uur in Radio Totaal Normaal over naturisme en naaktrecreatie. Tot straks.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
1: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
0: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Padapapapap. Ja, die, dat doet Boudewijn altijd. Die is op vakantie, dus ik zit er vandaag alleen bij. Maar dat maakt het programma denk ik niet minder interessant. Want we hebben het vandaag over natuurisme en naaktrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En dat is, we hebben hiervoor gesproken met Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Heel interessant interview. Weet je toch eigenlijk weinig af. Heb je toch veel vooroordelen van zoiets. Dus daar is het programma natuurlijk ook voor. En we gaan toe naar nog een interview met Ida Molenaar. En zij is van de camping, de Besselhof in de Reewijk. En ik heb me laten vertellen dat zij woordvoerder is. Ik moet nog even kijken of dat echt haar rol is. Maar ik wist niet dat de Reewijk zat. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daar allemaal over te vertellen heeft en wat ze allemaal doen. En we sluiten af met een gedicht. Dus maak je klaar. Daar gaan we dan.

0: De muziek klinkt alsof je op een paard zit.
1: Alsof je op een paard zit. I hear you knocking van Dave Edmunds. Gezellig weer. Ja, Jaap weet altijd weer de leuke muziek uit te zoeken. Hey, wij luisteren naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme en naakt recreëren. En misschien wist je het niet. Ik in ieder geval niet. Er is een naturistencamping dicht in de buurt bij ons. In Reerwijk heb je de naturistencamping De Bessenhof. Die onder het mom prettig bloot naturisten van een vrije vakantie kan laten genieten. En een website vinden vonden we geen makkie. Maar gelukkig hadden we linken. Vinden. We zijn heel nieuwsgierig hoe het er daar aan toe gaat op zo'n camping. En daarom spreken we Ida Molenaar, naar ons weten woordvoerder van camping De Bessenhof. Als het goed is aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Ida.
1: Hallo. Fijn dat u in de uitzending wilde komen.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ja, allereerst ben ik wel heel benieuwd wie u bent en wat uw rol dan is bij de camping De Bessenhof.
2: Ik ben voorzitter van de vereniging Zuid-Hollandse Lichtbond. Het als terreinnaam De Bessenhof. We noemen het geen camping, maar een naturistenterrein. Een verenigingsterrein. En ik ben voorzitter, maar wij hebben geen speciale woordvoerder. Dat is maar net even wie tijd en gelegenheid heeft.
1: Ja, we hadden staan woordvoerder. Ik vroeg me al af hoe dat dan zat, dat een camping een woordvoerder had. Dus daarom wilde ik dat inderdaad ook even weten hoe dat dan zat. Dus als ik het goed begrijp, het is een voorzitter van de licht... Zo.
2: Zuid-Hollandse Lichtbond.
1: Lichtbond?
2: Ja, vergeet dat maar, doe maar gewoon De Bessenhof.
1: Ja, en dat heet De Bessenhof en het is een terrein en niet zozeer een camping.
2: Het is wel ook een camping, maar we noemen het verenigingsterrein waarop gekampeerd kan worden. Ja, dat is een beetje een geboren iets in de loop van de tijd zo geworden. Maar we noemen het niet echt specifiek een camping. Zo staan wij ook niet te boek.
1: Ja, want ik had ook begrepen inderdaad dat je ook kon wild kamperen en zo. Dat is niet wat een camping normaal heeft, bijvoorbeeld.
2: We hebben wel een natuurterreintje waar best wel eens mensen met een tentje staan. Maar het is geen uitgebreid terrein waar je wild kan kamperen.
1: Oké. Ja, ik wil er nog helemaal verder op ingaan hoor, wat er bij jullie allemaal te doen is. Maar waar is de camping überhaupt?
2: Die is aan de Schinkeldijk in Reeuwijk-Tempel.
1: Schinkeldijk, oké. En ik zal het trouwens Bessenhof noemen vanaf nu. Dat is misschien minder...
2: Ja, beetje bekend.
1: Ja, wat doet de Bessenhof?
2: Nou, laat ik allereerst even uitleggen hoe het er een beetje uitziet. Het is een langgerekt terrein. In de polder heb je natuurlijk allemaal die lange weilanden. Mm-hmm. Met sloten ertussen. En wij hebben zo een aantal van die landtongen. Dus de totale lengte van de camping is, of nou, van het terrein moet ik zeggen. Moet ik zelf ook goed zeggen. Is toch wel zo'n 1,5 kilometer. Als ik naar mijn eigen caravan loop, dan is het een kleine kilometer. Dus dat is best wel lang terrein.
1: Best wel, ja. Ga verder.
2: We hebben op het voorste terrein hebben dan ons entreegebouw en ons clubhuis. En er is een parkeerplaats ervoor en ook verderop nog een stukje parkeerplaats. En we hebben dan op het voorste terrein ook nog het zwembad en het saunagebouw en een klein tennisbaantje. En dan loop je nog verder door, dan ga je een brug over en dan kom je op het echte kampeergedeelte. Waar zo'n 130 vaste kampeerplekken zijn waar mensen dus permanent verblijven. Die hebben daar een jaarplaats maar.
1: Oh, oké. Okay.
2: En soms voor jaren achter elkaar. Dus je blijft daar staan tot je het zelf opzegt. Maar we hebben ook 26 gastenplekken. Dus we kunnen ook campers en caravans, tenten. Voor een mooie zonnige dagen zoals nu met Hemelvaart en Pinksteren. Dan staat het bij ons behoorlijk vol.
1: Nou,
2: ik kan wel zeggen. Ja.
1: Nou, want als je zegt vaste plekken, jaarplekken, dat betekent dat mensen daar eigenlijk wonen. Is het dan bijna een soort commune of begrijp ik dat verkeerd?
2: Je zou het een minidorpje kunnen noemen, ja.
1: Ja.
2: Ja, commune is niet zo zwaar klinken, doe maar een minidorpje.
1: Nee, helemaal goed. Ja, geef het beestje een naam, maar dan heb je natuurlijk wel een soort privégebied waar je je wel gewoon vrij kan verplaatsen. Bijvoorbeeld naakt. Dat is dan natuurlijk gewoon, dat kan dan. Als je dat echt misschien als levensstijl wilt doen, is dat natuurlijk wel ideaal.
2: Ja, zeker, zeker. Ja.
1: Zeker als het al zo'n groot terrein is. Dan moet ik me dan ook voorstellen dat het dan helemaal omheind is door bomen of zo? Of?
2: Ja, er staat omheind. Op kampeergedeelte, daar staan wel schuttingen, eigenlijk over het hele terrein wel.
1: Ja.
2: Dat vroeger moest dat van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, of toen nog Reeuwijk, moest het aan het zicht onttrokken worden. Daar wordt tegenwoordig wat soepeler mee omgegaan. Dus nieuwe deel zetten wij geen schuttingen meer, maar meer een beetje groen, maar wel een beetje afgeschermd. Zodat je niet de boer die op het land aan het werken is, dat je niet gelijk op het terrein kijkt, zeg maar.
1: Ja, want u zegt dat was verplicht in het verleden. Wat was dan de...
2: Verplicht, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, en waar komt dat dan vandaan?
2: Ja, uit een oude kampeerwet.
1: Ja, ik vraag me af wat hun beredenatie daarbij dan is geweest, zeg maar. Om dat verplicht te stellen.
2: Ja, misschien dat het niet zo toen de tijd, maar dan heb ik het al over best lang geleden, want de camping bestaat al 71 jaar. Dat het toen dat naturisme nog zeker niet zo geaccepteerd werd, dat het daarom is geweest. Ik heb geen idee wat, ja, zo oud ben ik nou ook nog niet.
1: Nee, goed, misschien weten dat toevallig. Ik vroeg het me af. Want u bent dan zelf voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. Want hoe bent u daar beland? Wat is uw persoonlijke link met naturisme en de bond?
2: Nou, dat is wel grappig. Mijn man en ik gingen wel vaak naar een sauna en een naaktstrand. En daarbij Leiden heb je ook nog zo'n plas waar je kan bivakeren. En dat stelden we wel heel erg op prijs. En we gingen in het buitenland ook wel naar toeristische terreinen op vakantie. En op een gegeven moment ontdekte mijn man met de fietstocht die camping in Reeuwijk. En toen zijn we naar een open dag gegaan en lid geworden.
1: Wat puur toevallig zijn jullie er eigenlijk langs gefietst.
2: Ja, ja, ja. Maar ik zal je vertellen, er zijn heel veel mensen die in Reeuwijk geboren zijn of in Bodegraven en die echt niet weten dat daar een naturistencamping is, hoor.
1: Nee, het was mij ook niet. Ik wist dat er een naaktstrand was in Reeuwijk en dat weten sommige mensen ook niet. Maar...
2: Ja, dat weet ik dan weer niet. Dan aan de plassen ergens dan.
1: Ja, ja, ja, er is een stuk. Oh, dat weet u niet.
2: Nee, ik ben daar nooit geweest. Nee, geen idee.
1: Oh, ik dacht dat als Bessenhof dat dan misschien wel heel interessant is om daar dan heen te gaan. Als je dan misschien wel toch wel heel dichtbij zit. Ik weet niet precies waar het zit hoor. Maar ik weet dat het inderdaad ergens een stukje is waar dat kan.
2: Oké. Ja, ik heb daar wel iets over gehoord dat mensen er zijn van, ik ben bij de Reeuwse Plassen geweest. Maar of dat echt een officieel strand is, dat weet ik niet. Daar durf ik geen uitspraak over te doen.
1: Ja, want maar om terug te komen op uw verhaal van u bent er langs gefietst en toen bent u lid geworden en toen werd u voorzitter.
2: Dat... Nou, dat is wel heel goed voor de bocht, maar wij zijn nu lid vanaf 2009. Mm-hmm. Dus dat is nog niet eens zo gek lang. En ik ben nu al een jaar of vijf voorzitter, dus dat toch wel. Ja, ik zit al best wel lang in bestuur.
1: En hoe zou u zelf omschrijven als een naturist, natuurrecreant, nudist?
2: Nou, nudist vind ik geen passend woord meer in deze moderne tijd. We hebben het altijd over naturist. Als ik op de camping ben, dan ben ik echt wel naturist. Want daar lopen ze helemaal in je blootje. En dat is gewoon alleen maar praktisch en makkelijk en heerlijk in het zonnetje. Al moet je natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn met de zon. Hè?
1: Ja.
2: Dat wel insmeren en zo, dat soort dingen.
1: Maar dat is altijd.
2: Nou, dat ontmoet iedereen die in de zon loopt.
1: Ja.
2: Een naturist puur zang dat ik ook thuis altijd in mijn blootje loop, dat zou ik niet zeggen, nee. Nee.
1: Nee, dus het is meer voor het recreatieve stuk op de...
2: recreatieve gedeelte, ja.
1: Ja, en u bent zelf dan niet een van die jaarplaatsbewoners van de Bessenhof?
2: Ja. Ja.
1: Wel?
2: Jazeker, ja, ja. Vanaf 2010 hebben wij daar de caravan staan.
1: Ah, oké. Okay. Ja, en het is een jaarplaats, maar u bent daar niet altijd, of wel?
2: Nee, een paar dagen hier en een paar dagen op de camping. En dan weer, dat wisselt een beetje. En we gingen ook altijd wel met de caravan op vakantie, gewoon een maandje. Dus het is niet een heilig moeten dat je altijd zoveel mogelijk daar moet zijn.
1: Ja.
2: Maar nu staat de caravan daar permanent en ik verblijf daar nog regelmatig, ja.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Dus gewoon af en toe is dat gewoon erg fijn. En dan, want ik hoorde u net zeggen, ik vroeg van hoe noemt u zichzelf? En toen zei je van ja, nudist vind ik niet meer passend bij dit tijdsbeeld. Waar heeft dat mee te maken? Wat is in uw ogen dan waarom het geen nudist mag worden genoemd? Heeft dat dan met stigma's te maken?
2: Een beetje een oudbollig woord. Het heeft een beetje een nare bijklank, vind ik. Dus ja.
1: Oké.
2: Okay. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat de NFN ook al voorstelt. We spreken over naakt recreëren of naturisme.
1: Ja, ik heb het daar inderdaad met de NFN over gehad. En ze legde ook uit dat het... Ja, inderdaad, nou ja, dat stukje nudist benoemde ze wel vanuit nature is het een soort naturist min de even, ja, zo gezegd, de minder ja, hippie kant. De natuur ding, zeg maar. Maar u zei van, nee, nudist gewoon, dat gaan we gewoon niet doen. Dan noemen we het gewoon naturist. Noemt u het ook naakt recreëren? Of zoals de NFN dat vooral noemde?
2: Ja, dat noemen wij ook wel zo, ja. Naakt recreëren, verblijven. Ik bedoel, als je daar een beetje woont, of voor meerdere weken kampeer, dus woon, dan kan je het geen recreëren meer noemen. Dan is het gewoon naakt, ja, verblijven.
1: Ja, dat is een lifestyle dan ook, hè? Ja,
2: ja, inderdaad, een lifestyle. Kijk, en als het heel mooi weer is, dan trekt niemand zijn kleren aan. Maar als het wat kouder wordt, dan is het net als een andere camping, een gewone camping, hoor.
1: Ja, want het wordt niet voor je verwacht dat je ten alle tijden daar naakt rondloopt. Het mag en het is niet verplicht.
2: Precies, we hebben geen regels als dat als het 16 graden of warmer is, dat je uit de kleren moet. Dat mag iedereen helemaal zelf bepalen.
1: Ja, het is meer dat het dan, als je het wil, dat het kan en dat niemand raar staat op te kijken, basically. Ja, op die manier.
2: Ja, het wordt wel raar gevonden als je zegt, als de mussen van het dak vallen en je loopt dan al met je kleren aan. Dat is dan natuurlijk wel een beetje een dingetje dat ik zeg van, nou ja, wat doe je dan hier?
1: Ja, oké, dat kan ik me dan ook wel weer voorstellen. Maar dat is meer een soort sociaal ding dan dat het niet zou mogen.
2: Ja. Tenzij je bijvoorbeeld door medicijnen niet in de zon mag lopen. Ja, dan loop je over het terrein met een badjas aan. Want dat kan wel niet anders.
1: Ja. En wat maakt het nou zo super aantrekkelijk om voor u bijvoorbeeld om nou moet ik zorgen dat ik het goed zeg, naturist te zijn?
2: Een stukje vrijheid toch ook wel. Het gemak van lekker buiten lopen zonder kleding aan. Zwemmen zonder zwempak, want dat is ook altijd een ding. Zo'n nat klefding. Dus de vrijheid, het vrijheidsgevoel. Ja.
1: Ja. Oké, okay, nou ja, dat is een hele duidelijke. Dat werd ook wel beschreven als reden voor veel mensen ook wel. Hoe oud was u toen erachter kwam van, ja, ik vind dat toch eigenlijk wel heel fijn hoor, dat naakt recreëren, zeg maar.
2: Jeetje, nou vraag je me wat hoor. Ik denk toch een jaar of... Nou, ik was al dik volwassen, denk ik een jaar of 40.
1: Oké, ja.
2: Met onze kinderen hebben we dit nooit gedaan. Hoewel ik me altijd topless zonder deed, dat wel. Als we naar Frankrijk op vakantie gingen met de kinderen, dan ging ik gewoon lekker topless op strand. Ja. Dus dat altijd wel. En in huis deden we ook verder niet te moeilijk over bloot lopen. Maar echt van, nou, we gaan nou eens naar een verenigingsterrein waar je heel de dag in je blootje kan lopen, dat eigenlijk pas later ontstaan.
1: Ja.
2: De kinderen gaan daar niet in mee. Doen dat ook echt niet, maar vinden het, ja, dat is eigenlijk ook moeilijk zelf weten.
1: Ja, ze hebben er niet echt een hele sterke mening over. Het scheelt misschien ook als ze het gewend zijn van huis uit, ook om gewoon naaktheid om zich heen te zien, dat je ook wel weet van dat is normaal, zeg maar.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Geen douchedeur op slot en dat soort moeilijk gedoe, weet je wel.
1: Nee. Ja, dat hoor je inderdaad veel. Dat sommige kinderen hebben hun ouders nog nooit naakt gezien. Ja, ik vind dat zelf apart. Ja, iedereen moet zijn ding natuurlijk doen. Maar het lijkt me ook wel lastig in lichamen zien. En
2: ja, daar, nou ja, ik zal niet zeggen dat onze kinderen nou zo heel veel ons blootje hebben gezien. Maar we deden, als het zo uitkomt, als ze toevallig binnenkomen, stappen ook niet moeilijk over.
1: Nee. In ieder geval geen niet verzwaren, zeg maar.
2: Nee hoor, niet absoluut.
1: Want de camping dan bijvoorbeeld, voor wie is dat? Voor wie is de camping?
2: Hoe bedoel jij? Voor leeftijdscategorieën?
1: Nou, onder andere.
2: Voor iedereen eigenlijk.
1: Ja, er zit geen...
2: Oud.
1: Ja.
2: Ons jongste lid is een kind van een half jaar. En de oudste, dat durf ik niet te zeggen, maar het is denk ik in de 90.
1: Ja.
2: Wij hebben naast dat mensen een vaste plek hebben of als gast komen, hebben we de vereniging. En hebben we dus 560 leden. Dus er zijn heel veel mensen die dus geen caravan hebben, maar wel gewoon op dagbezoek komen. En lekker gebruik maken van het zwembad of op het terras komen zitten. En daarnaast hebben we nog 100 vrienden van de Bessel. Dus het is best een hele grote vereniging.
1: Nou, dat is inderdaad vrij flink. Maar dat moet misschien ook wel met 130 staanplaatsen plus nog 26 en anderhalve kilometer terrein. En je hebt natuurlijk wel misschien ook wel een hoop kosten aan de zwembad en de tennisbaan en het onderhoud ervan natuurlijk en zo.
2: Het hele terrein wordt voor een groot deel onderhouden door vrijwilligers.
1: Oké. Okay.
2: Ook het zwembad en zo wordt allemaal door vrijwilligers gerund. De bar ook alles. Het is best wel lastig om voldoende vrijwilligers te vinden gezien de toch al hoge leeftijds grens inmiddels, ja, mensen staan er soms al 70 jaar, dus kan je wel nagaan dat ze niet zo piek meer zijn. En doen die vrijwilligerswerk ook niet meer, dus ze moeten wel van een beetje de jongeren hebben, de jong gepensioneerden of tegenwoordig dan oud gepensioneerden.
1: Ja, want wat is dan een beetje de gemiddelde leeftijd, zeg maar? Is dat dan ook vooral wat ouder, zeg maar? Of is dat,
2: Ja, het gemiddelde is wel wat ouder, zeker. Ja. Ja, boven de 70 moet je dan toch wel rekenen, hoor.
1: En waarom zou dat zijn, denkt u?
2: Ja, deze mensen, heel veel mensen zijn daar al gekomen van jongs af aan. Bijna geboren, bij wijze van spreken. En altijd op de camping of op het terrein lid gebleven en soms met een tussenpoze ook een vaste plek gehad. Dus ja, dat is zo gegroeid. En de kinderen van deze mensen, die komen niet allemaal meer naar toerisme. Ik denk dat Christine dat net ook al gezegd heeft, dat het onder jongeren nou niet zo heel erg meer leeft. En dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, het is ook wel vreemd misschien ergens.
2: Ja. Er is wel een jongere tak van de NFN. En het is ook wel eens voorgekomen dat een hele groep jongeren kwam kamperen met tenten. Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dat lijkt me ook. Komen. Ja, zeker. Ja. Zo eigenlijk wel een beetje verjonging nodig. En het is eigenlijk wel jammer dat
2: maar
1: de jeugd...
2: Maar je ziet het ook van echt van leden, oudere leden, die zeggen, ja, mijn kinderen doen het toch niet meer. En als die kinderen dan soms nog weer wat ouder worden, dan komen ze er weer op terug.
1: Ja.
2: Dat is ook wel heel grappig.
1: Ja, ze hadden het over van na je 30ste een beetje. Dan kies je eerder voor naar het recreëren dan daarvoor. Misschien ben je dan nog te veel bezig met je ontwikkeling. En dat je denkt, mijn lichaam. En,
2: ik denk dat bij een trein als het onze, als daar mensen zo van tegen de 30 met een gezin met jonge kinderen, die hebben zo weinig tijd om daar te bivakkeren.
1: Ook natuurlijk, ja.
2: En dat ze kinderen moeten sporten en noem maar op. De kinderen hebben tegenwoordig hartstikke druk.
1: Ja, het is natuurlijk wel inderdaad ook wel een tijdsdingetje. Wat wil zeggen, ja, gepensioneerden of wat dan ook. Ja, die hebben dan ook de tijd om dat te gaan doen. Maar goed, je kan natuurlijk lid worden en dan een dagje daarheen gaan, hoorde ik al.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Mag je op de camping zelf, mag je overal naakt zijn? Of zijn daar nog bepaalde regels voor?
2: De enige regel is, als je bardienst hebt, dat je dan niet naakt achter de bar staat, want dat vinden we uitzien ze ook niet zo geslaagd.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: En voor de rest mag je overal naakt blijven, maar ze hebben wel met groenonderhoud bezig zijn, dan is de bescherming van je lijf natuurlijk beter dan je wat aan.
1: Dat lijkt me ook. Ik heb wel eens gemaaid met blote benen, dat was geen succes.
2: Nee, als je een beetje warm krijgt, plak al het gras aan.
1: Allemaal losvliegende stenen tegen je schenen, ja dat... Ja, en
2: dat is ook uit veiligheidsoverweging, dat we dat officiële werking, gewoon kijk wat je in je eigen tuin doet, moet je weten.
1: Ja.
2: Misschien weten, maar het officiële werk in het groen en onderhoud, dat doen we altijd met kleren aan.
1: Ja, dat is nogal af. Inderdaad, kleren hebben we ook wel veiligheidsfunctie in die zin.
2: Ja.
1: Even kijken, want op welke manier is de camping nou gewoon afwijkend van een gewone camping? Is dat alleen maar het naakt zijn of is er meer?
2: Naar mijn idee is het verder een gewone camping. Alleen hier recreëer je naakt. En dat is het enige verschil. Want als je op een andere camping komt, als wij op vakantie gingen, bijvoorbeeld dan overdachten op een... wat wij dat noemen, een klerencamping.
1: Klerencamping, ja.
2: Ja, dat is een beetje een grapje.
1: Ja, ik hoorde al textielcamping, maar ik vind klerencamping vind ik eigenlijk nog leuk.
2: Dat is een beetje een grapje. Maar dan is het natuurlijk ook geen verschil. Ja, daar heb je ook een toiletgebouw waar je met z'n allen naartoe gaat. Ja. Alleen wij doen ze met z'n allen in één grote ruimte. En daar zijn het allemaal hokjes dan. Dat is dan een verschil, maar voor de rest functioneert alles hetzelfde.
1: Ja. En wat geven mensen als reden aan om de natuuristencamping te kiezen boven de klerencamping, zo gezegd?
2: Nou ja, kijk, in het algemeen natuuristen kiezen voor een natuuristencamping. Dus dat is een keus. Maar voor mij is de reden gewoon dat je daar lekker in het loodje kan lopen. Dus dat is vrijheid, blijheid gevoel.
1: Ja.
2: Maar waarom mensen specifiek voor de Bessenhof kiezen, is ook wel door de rustige ligging.
1: Ja.
2: En de dingen die in de omgeving te zien zijn. En lekker fietsen. Naar de Plassen, naar Gouda, naar Leiden. Het ligt best wel heel centraal natuurlijk.
1: Ja. Zeker, ja. Dus en wat is er dan in de buurt te doen dan verder voor natuuristen? Stel je wil dat stuk behouden, zeg maar, van het natuuristenstukje. Zijn er nog dingen in de omgeving wat je kan doen?
2: Nou, niet dat ik echt specifiek weet voor natuuristen, nee. Wat jij dan zei van de Leeuwardse Plas, dat daar een strand is. En ja, richting Leiden, ik weet even niet zo gauw hoe het heet. Ik ben er zelf vaak nog geweest. Kan niet op de naam komen, maar daar is ook een natuurlijke strand aan een groot water waar ook gevaren wordt en zo. Dus ja, dat zijn de twee dingen die ik dan nu uit mijn hoofd weet. Maar ja, verder zijn er geen specifieke natuuristische dingen. Het is geen naturistisch museum of zo.
1: Nee. Nou ja, misschien weet ik veel een eetentje waar je naakt mag. Maar dat hebben jullie natuurlijk zelf ook of zo. Jullie hebben natuurlijk zelf ook voorzieningen waar je dus dat allemaal naakt kan doen. Maar dus
2: kan je niet echt eten, een kleine snack. Maar ik zou zelf deze dat zo heel fijn vinden om naar een restaurant te gaan waar je broodje kan eten. Maar goed, dat is best persoonlijk verschillend. Maar dat bestaat niet in de omgeving, zover ik weet hoor.
1: Nee. Ja, want we hadden het nog over zo'n natuurlijk bloot keurmerk, weet je wel. Dan kan ik me voorstellen dat dan een restaurant in de buurt dan zegt van, nou, één avond per week kan de naturistencamping komen, weet je wel.
2: Nee.
1: Oké. Nou, ik zou voor nu even, ga even een plaatje draaien. Blijf aan de lijn. Dan gaan we zo weer verder.
2: Ja, oké. Prima. Dank je.
1: Oké.

0: Ja, Lola. Lekker oud nummertje. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme / naardrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En we gaan weer verder met het interview met Ida Molenaar, voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbund over verenigingsterrein en soort van camping. De Besselhof in Reewijk. Welkom terug.
1: Dankjewel.
0: U zei al van, ik ben van de voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. En dat is dus een natuuristenvereniging, als ik dat goed begrijp.
1: Ja.
0: Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Dat vind ik nou een lastige vraag.
0: Is dat zo?
1: Ik dacht dat ik alles al een beetje verteld had wat het is.
0: Nou ja, in die zin van, u bedoelt eigenlijk te zeggen dat de Zuid-Hollandse Lichtbond, de vereniging, is echt gewoon dat terrein zelf en de camping, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké, jullie doen verder niet...
1: Er doen verder geen andere activiteiten als je dat bedoelt.
0: Oh zo, ja, daar sommige mensen hebben, sommige verenigingen hebben dat dan wel. Ik dacht misschien is het breder dan het terrein wat jullie hebben. Nee,
1: je zou kunnen denken aan, die zijn er ook wel verenigingen die dan losstaan van een terrein. En die hebben dan bijvoorbeeld zeven huizen. Kan je dan een bepaald uur van in het weekend kan je zwemmen, naakt zwemmen. Dat is ook een soort vereniging, zeg maar. Dat bestaat ook wel.
0: Ja, nee, daarom. Maar oké, dan...
1: Dat hebben wij dan niet. Wat wij doen wel alle activiteiten op het terrein zelf.
0: Ja.
1: Zoals Jeu de Boer doet ons best wel een heel erg geliefde bezigheid. En doen we ook toernooien. Met onderling toernooi of vanuit andere verenigingen of mensen van buitenaf komen speciaal voor het toernooi op bezoek. Dat is ongeveer 3 keer in een jaar.
0: Oké. Dat is wel leuk, ja. Dat ze dan ook inderdaad van andere terreinen komen. Ik kan me voorstellen, je hebt een soort vast clubje die daar waarschijnlijk altijd komt. En dan
1: Dat heb je ook zo, die elk weekend meedoen. Of zelfs bijna elke middag wel zo de boelen.
0: Ja.
1: Maar zoals een toernooi komen er echt wel mensen van die niet een vaste plek op de camping hebben. En ook niet eens lid van de boelen te zijn. Maar gewoon van buitenaf komen. En wel lid zijn van de NFN overigens uiteraard. En dan meedoen met het Jeu de Boer toernooi. Dus de Pinkster is er ook zo'n toernooi, tweede Pinksterdag.
0: Dat is wel heel leuk. U zegt uiteraard zijn die mensen dan niet lid van de vereniging, maar wel van de NFN. Dat is dan wel een must, zeg maar, om dat terrein op te kunnen komen.
1: Ja, nou, zoals Christine ook al uitgelegd, dan in het eerste uur is dat ook heel veel te maken met het veiligheidsprotocol. Dat je een beetje controle hebt, dat er mensen binnenkomen die geen rare ideeën of rare bedoelingen hebben.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen dat het gelukkig ook dan heel erg meevalt. Dus, maar het is gewoon een vereis dat je lid bent van de NFN. Ja.
0: Ja. En stel je wil bij jullie lid worden, wat kost zo'n lidmaatschap dan?
1: Nou, 110 euro is lidmaatschap zonder vaste plek. Gewoon het lidmaatschap op zich.
0: En dat is per jaar?
1: Dat is per jaar, ja.
0: Oké. En waar, wat, dan krijg je zeg maar toegang tot het terrein en kan je dan ook onbeperkt gebruik maken van alle mogelijkheden?
1: Ja, voor de sauna betaal je een klein bedragje bij als je daar gebruik van wil maken. Die is dan 4 keer in de week open, op donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag. 2 avonden en 2 keer overdag. Voor de rest kan je overal gratis gebruik van maken.
0: Oké, en ook dat zwembad. Dat in die zin is dat dan misschien helemaal zo duur ook nog niet dan.
1: Nee.
0: Oké.
1: Zeker niet. Nee.
0: En wat zou je dan, wat betaal je voor een klein bedragje bij de sauna bij dan, zeg maar?
1: Dan moet ik even denken. Dan denk ik 4,5 euro uit mijn hoofd gezet.
0: Dat is goed, belangrijk. Goed te doen, hè?
1: Die dingen moeten ook allemaal onderhouden worden en. We willen bijvoorbeeld het zwembad verwarmen, dus die 110 euro hebben we dan toch echt ook wel nodig.
0: Zeker. Daarom vind ik, ik vraag gewoon puur uit interesse en voor iemand die luistert en denkt van, dat vind ik eigenlijk wel interessant. En als je inderdaad die tennisbaan en van al die dingen gebruik kan maken, is dat natuurlijk helemaal zo gek niet.
1: De tennisbaan moet ik even zeggen, dat is echt een klein baantje, dus een mini tennisbaantje. Maar kan een balletje geslagen worden.
0: Ja, op die manier. Hartstikke leuk, want jullie hebben ook best wel heel veel leden ook. En ik heb met de NFN er ook wel een beetje over gehad, maar ik weet niet of u daar zelf andere ervaringen mee heeft. Welke taboes loopt u zelf tegenaan? Of loopt u tegen taboes aan binnenin, als u dat uitspreekt? Of, Dat u naar Turks bent.
1: Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf in het begin best een beetje terughoudend over was om te vertellen op welke camping wij dan staan. Hè.
0: Ja.
1: Dus dan zeggen ja, we staan op een camping in Reeuwijk. Ja, als je dan in Waddinxveen woont, dan is het om de hoek van de deur, bij wijze van spreken. En waarom sta je op een camping? Ja, het is een toeristencamping. Oh, wat leuk, wist niet dat dat bestond. En dan wordt er heel gewoon op gereageerd. Dat heeft me altijd verbaasd.
0: Nou, eigenlijk hele goede...
1: Ja.
0: Ja. Hele goede ervaringen. Dat is dan wel bijzonder. Had je zelf vooroordelen daarover in het begin?
1: Nee. Er zijn wel eens mensen die dan wel inderdaad van die vragen stellen. Van, moet je altijd blootlopen? En waar laat je je portemonnee?
0: Mm-hmm.
1: Ik kan er wel een grapje vertellen dat ik op een gegeven moment op een van de paden bij ons liep. En dat iemand zei van, joh, heb jij een nieuwe bril? Ik zei, nou, die heb ik al een jaar. Ik zei, ik heb alleen nu geen kleren aan. Zal dat wezen?
0: Ja, die is wel grappig. Ja. En, want ik bedoel, de site, we hebben dat natuurlijk vanuit onze redactie, hebben we die site gekregen. Maar op het moment dat ik zocht naar de Bessenhof Reeuwijk, kon ik gewoon niet jullie site vinden. En ook de site zelf is natuurlijk best wel een soort ingewikkelde link. Heeft dat ook te maken met, ja, waar heeft dat dan mee te maken? Is dat bewust dat jullie niet zo openbaar willen zijn in die dingen?
1: Nee, Nee, en dat vind ik ook wel goed dat je dat even benoemt, want dat is dan wel een aandachtspuntje dat we toch eens moeten zorgen dat dat misschien een andere benaming krijgt of op twee manieren benaderd kan worden. Maar een heleboel mensen is natuurlijk al bekend ZHLB, www.zhlb.nl, maar misschien dat het beter is om ook nog een keertje een tweede naam daaraan vast te knopen. Dat vind ik wel een aandachtspuntje.
0: Ja, want toen ik de link kreeg, dacht ik van nou, dit lijkt wel een link die je dan alleen kan openen als die opgestuurd wordt, weet je. Want ik kon dan wel jullie vinden op de algemene website voor campings, maar dan werd ook niet doorgelinkt naar een site en dat soort dingen. Het was best lastig. Ik dacht, nou ja, is dat dan bewust?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nou ja, want het is ook de ding wat achter de ZHLB zit, is dan ZHLBJ4, weet je dat?
1: Dus, oh, nou, dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is dan voor de Bessenhof zelf, zeg maar. Ja, maar goed, dan weet u dat. Ik dacht even van dat is misschien een soort tactische...
1: Nou, ik vind het wel goed om daar even aandacht aan te geven.
0: Ja, dat zou ik wel doen, want ik neem aan dat jullie zelf ook wel voorstander zijn van openheid wat dat betreft.
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk, want wat nu wel is gebeurd, dat mensen dan googelen op camping Reeuwijk. En vroeger was er natuurlijk een camping bij de Plassen. En dan komen mensen uiteindelijk dan bij ons terecht. De camping aan de Plassen is natuurlijk tegenwoordig het landbouwpark geworden.
0: Ja.
1: En dan staan ze voor de poort. Ja, is dit een toeristenterrein? En dan is dat best wel eens lastig. Ik kan je een leuk voorbeeld geven. Een gezin kwam uit Frankrijk, notabene fietsend, met drie kleine kinderen.
0: Ja.
1: En die stonden voor de poort en echt zo van, ja, wat nu, hè? En toevallig kwam ik er zelf ook aan. En ik uitgelegd dat het een toeristenterrein is. In het Engels hoor, niet in Frans. Dat kan ik niet. Toen ging ik overleggen, want het was al aan het eind van de dag. En ga dan eens met een gezin met kinderen doorfietsen naar iets anders.
0: Ja.
1: En toen zijn ze toch naar binnen gegaan. Want op wachten zijn ze niet lid van de NFM, maar ze mogen dan wel komen.
0: Ja.
1: Het enige is dat de kinderen wel bloot in het zwembad moesten. En ze bloot in de douche moesten. En voor de rest mochten ze het helemaal zelf weten. En die mensen zijn gewoon 3 dagen gebleven. Die hebben zo naar de zin gehad.
0: Nou, dat is dan wel heel leuk, maar die mensen zijn ook dan wel open-minded. Lijkt me dat je best wel even moet schakelen als je denkt, ik ga naar een reguliere camping en je komt dan natuurlijk bij jullie terecht. Dat is even schrikken, maar dan hebben ze dan heel goed opgepakt. En misschien ook goed dat u ze even heeft kunnen spreken. Want...
1: Ja, ik doe niet met de mensen van Antwerpen dan verder, maar ik heb laatst wel begrepen van iemand die wel goed Frans sprak, die had met ze gepraat uitgebreid, dat ze dus zelf, de ouders dus, zeg maar, vroeger ook wel... Naar toeriststranden gingen en zo. Dus het was niet helemaal eng voor ze.
0: Nou, dat scheelt dan misschien al een stuk inderdaad. Want kijk, als je stelt, je komt daar dan nieuw, je bent lid geworden van die NFN en je wil bij jullie gaan komen, word dan ook heb je een stukje begeleiding of zo, als je het allemaal nog een beetje eng vindt? Of?
1: De mensen van de entree die vangen in eerste instantie mensen op als ze dan voor het eerst komen. Maar weet je, als je lid wordt van de NFN, dan heb je waarschijnlijk al wel is op. Naar toeristenstranden en naar sauna en zo geweest. Dus helemaal eng is het niet.
0: Ja.
1: En iedereen die bij ons nieuw is krijgt een beetje een rondleiding van wat er allemaal te beleven valt en hoe het allemaal functioneert.
0: Ja.
1: En wij kunnen mensen natuurlijk niet begeleiden van wanneer wil je wel en niet te kleren uit. Dat moeten de mensen zichzelf een beetje aanvoelen. Ik kan me van mezelf ook wel herinneren dat ik dat in het begin ook best wel eng vond.
0: Ja.
1: Mijn eerste ervaring op een camping in Frankrijk was naar toeristencamping dan, zeg maar. En toen was er een kennismakingsmiddag. En toen dacht ik, oh, en nou moet ik echt in mijn blootje tussen allemaal andere mensen. Hè? En het was heel slecht weer. Weet je hoe blij ik was? Toen dacht ik, wat ben ik toch voor muts?
0: Ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook wel goed dat u dat vertelt. Van, weet je, het is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker het wordt ons al vaak verteld dat het een soort van raar is om naakt te zijn of whatever. Weet je. En wat je daar dan ook van vindt, is dat toch ergens misschien toch bij iedereen wel een beetje geïnternaliseerd.
1: Ja.
0: Dus het is goed om dat dan lekker los te gooien. En we gaan meer een soort praktische vraag. Lopen de meeste mensen met schoenen daar?
1: Ja, dan blote voeten lijkt me niet zo handig op de paden.
0: Nee, dat vraag ik me af. Voor hetzelfde geld hebben jullie, weet je, bijvoorbeeld het blote voetenpad. Dat ga je door het bos en dat wordt dan extreem goed onderhouden. Dat je met blote voeten kan lopen. De meeste mensen hebben wel gewoon schoenen aan.
1: We hebben een natuurterreintje waar een pad is gemaakt van houtsnippers. Maar ik geloof niet dat het fijn is om op je blote voeten te lopen. Nee.
0: Zijn we ook helemaal niet gewend natuurlijk, hè, met blote voeten te lopen.
1: Ja, als iemand dat wil, dan mag je op zijn blote voeten gaan lopen. Maar ik zou het toch niet echt aanraden op de paden.
0: Nee. Nee, oké. Okay. En afsluitend. Er komt een open dag aan. Gaan jullie nog iets speciaals doen? Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, ja. Het is van zondag 9 juni is dat dan.
0: Ja, klopt.
1: En we zijn open vanaf 10 uur tot 's middags 3 uur. En als mensen komen, krijgen ze een rondleiding. Er zijn een aantal vrijwilligers die dat gaan doen. En ze krijgen een bakje koffie. En normaal gesproken is het ook stroopwafel. En als dat er nu niet is, dan spreek ik voor mijn beurt. Maar het is ook wel heel erg leuk.
0: We hopen dat er stroopwafels zijn.
1: Ja. Laatste dat hier in de stroopwafels zijn, ja.
0: En wordt dan...
1: Geen speciale activiteiten.
0: Sorry?
1: Nee, we hebben geen speciale activiteiten.
0: Het is meer terrein laten zien en...
1: Ja, en dan mogen ze van zwembad gebruik maken. Hoewel het momenteel even nog out of order is vanwege technische storing. Maar we hopen dat 9 juni toch echt wel zwembad gebruikt kan worden. Dus als ze dan op bezoek komen, mogen ze gewoon ook heel de dag blijven. En lekker van zwembad gebruik maken.
0: Nou, oh, nice. Ja, dat is wel goed. Dat is een goede trekker natuurlijk.
1: Vorig jaar was de sauna ook open. En dan mocht je ook echt van de sauna gebruik maken. Dus is het zondag is het ook altijd open. Dus
0: ja. En wordt dan ook voor je verwacht dat je dan uit de kleren gaat? Of dat hoeft niet? Sorry?
1: In de sauna gaat uiteraard. In de sauna.
0: Ja, sauna. Ja. Maar als je daar gewoon komt kijken...
1: Nee, dan mag je gewoon in je kleren lopen.
0: Oké.
1: Als je gaat rondlopen, zeg maar. Als je een rondleiding krijgt... Wij de mensen rondleiden hebben gewoon ook even iets aan. Want ja, je weet niet helemaal zeker wat voor publiek je binnenkrijgt.
0: Ja, je wil de drempel misschien.
1: Ja. Bij wildvreemde mensen.
0: Ja.
1: Hè, dus de poort staat wijd open. Dus je wil ook niet aan vlak aan het parkeerterrein staan in je blootje. Dan heb je wel een jurkje of een omslagdoek of weet ik het wat.
0: Ja.
1: Simpel.
0: Nou ja, en dat is misschien ook, maakt het ook wat behapbaarder als je nog twijfelt over wat je wil en dat soort dingen. Misschien even
1: precies.
0: Dat die drempel niet te hoog is. En als laatste, wilt u nog wat toevoegen? Hebben we nog wat gemist?
1: Nou, ik wil nog even iets leuks vertellen wat we ook altijd organiseren. Dat is het wellnessweekend.
0: Nou, vertel.
1: Ja, dan is er, die komen de masseurs. Dat is van een landelijke, nee, niet geen landelijke, van de vereniging van masseurs. Die komen dan massage geven. Dat is sauna met heel veel opgietingen. Dan ga ik gelijk even kijken wanneer het nou precies is, want dat is niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat is dan ook wel, dan is het wel de bedoeling dat mensen gewoon echt ook komen kamperen of zich aanmelden. Want het is niet zomaar dat iedereen binnen kan komen lopen voor het wellnessweekend.
0: Ja.
1: En dat is altijd een heel gewilde activiteit. Dat mensen heel graag komen om, die komen speciaal voor kamperen bij ons. En dat is dan ergens begin augustus. Ja.
0: Oké, nou hartstikke leuk. En ja, voor mensen die dus daar geïnteresseerd in zijn of alle andere dingen die jullie te bieden hebben. Hoeveel vaste jaarplekken zijn er nog of zitten ze allemaal vol?
1: Ze zijn nu allemaal vol. We hebben toevallig pas 3 nieuwe gecreëerd. Ze staan ook al gelijk weer vol.
0: Kijk.
1: We hebben een wachtlijst van ongeveer 8 mensen uit mijn hoofd gezegd. 8 mensen die graag nog een vaste plek willen.
0: Oké, nou, jullie doen het wel heel goed als ik het allemaal zo hoor.
1: Ja, ja.
0: voor iets wat niet te vinden is, hebben jullie best wel veel leden en enthousiaste mensen die bij jullie...
1: Ja, er staat gewoon een bord aan de weg, hoor.
0: Ja, nou ja, misschien als je er langs gereden bent inderdaad, dan zoals u op de fiets, dan komt u jullie tegen. De website is dus Zuid-Hollandse Lichtbond, dus zhlb.nl. Ja. En dan /, nou ja, ik denk als je daar komt, kom je er al, hè?
1: Nee, zonder slash erachter kom je er ook.
0: Ja, want dan kan je doorklikken naar de Bessenhof natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we het wel een beetje duidelijk hebben wat jullie hebben. Ik ben heel benieuwd of het weer genieten wordt met die Wellness Weekend. En succes op 9 juni met de open dag.
1: Ja, ik hoop dat er veel bezoekers komen en mensen het terrein gaan waarderen.
0: Ja. Nou, ik hoop het ook voor u. Heel erg bedankt voor uw tijd en het interview. En nog heel veel plezier op de camping.
1: Ja, heel graag gedaan en een fijne middag.
0: Dank u wel.
1: Dag.
0: Dit was Ida Molenaar, voorzitter Zuid-Hollandse Lichtbond, over de camping / verenigingsterrein De Bessenhof. En 9 juni zijn al die verenigingen hebben een open dag. En zoals je hoorde, je hoeft er niet naakt. Dat gaat allemaal helemaal goed komen. We gaan weer even naar een nummertje toe.

0: Ja, nummertje over Europa. Dat was toch wel een themaatje, hè, deze week. Maar, dit persoon heeft ook een nummer over Europa. Veel bij het Songfestival, maar de Engelsen moesten het niet hebben. En je luistert daar totaal normaal. We zitten bijna richting einde, maar we hebben nog een gedichtje. Gisteren ben ik even in de pen gekropen en dan heb ik maar weer eventjes wat in elkaar geflanst. Dus luister en huiver. We worden allemaal zo geboren. Maar van naakte mensen krijgen de meeste mensen van ons toch wel rode oren. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? De kleren tegen de kou zijn handig, maar soms wil je ze gewoon niet aan. Mensen waren bij tijden toch een stukje minder preuts in de geschiedenis. Maar nu beelspleet of sideboob pleuren op tv vindt dat toch wel een beetje gek is. Maar gelukkig zijn er voor degene die dat wil campings, evenementen en van alles te doen als je bloot wil lopen met die bil. En misschien dan wat verborgen of zelfs bijna in een vacuüm. Maar dan kan je wel vrij rondlopen in je Adam of Eva kostuum.
1: Red Sox are the world champions. For the first time in 86 years, the Red Sox have won baseball.

Ja, Tessie, Dropkick Murphys. En ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het was weer een hele interessante. En ik wil iedereen bedanken die het mede mogelijk heeft gemaakt. Jaap weer, die achter de knop altijd druk zat te draaien. Yvonne, die redactiewerk doet. Met nog wat stagiaires bij de hand. En ja, ik wil Boudewijn ook eigenlijk wel een hele fijne vakantie wensen. Mocht hij dit nog horen. En ja, de luisteraar, jullie zijn altijd super sportief en gezellig. Dus tot volgende keer. Nieuwe uitzending Rijden Totaal Normaal. Het wordt herhaald op de woensdag om 8:00, dacht ik. En over een week is er weer een herhaling van deze uitzending. En over 2 weken hebben wij volgens mij wel of geen uitzending. Jaap, ik kijk even Jaap aan. Wel nog, hè? We gaan wel richting zomerstop, maar daar zijn we nog niet aan toe, dacht ik. Dus als alles goed gaat, over 2 weken weer een nieuwe uitzending. En een hele fijne zomerse namiddag gewenst. Later. Ik was Marcia en je luisterde naar Radio Totaal Normaal.

Ja, niet te vergeten, je kan natuurlijk ook altijd terug luisteren op de website radiototaalnormaal.nl. Als je vragen hebt, radiototaalnormaal@gouwestad.nl. Suggesties, opmerkingen, allemaal welkom. En nou is het echt doei.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
0: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
1: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
0: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwerstad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots door Ton Dekker voor samenstelling, presentatie en ook deze week voor de techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Het wordt de tweede week, net als vorige week, gaan we vanavond weer blokjes draaien. En een blokje dat houdt in dat ik heb van internet ontzettend veel, meer dan 1000 cd's gedownload. Een heel aantal daarvan heb ik gekocht en die zijn in de afgelopen jaren toch regelmatig te horen geweest in dit programma. Maar soms zit er een cd bij met 2 of 3 tracks die interessant zijn. En dan koop ik zo'n cd niet, maar het is wel

gevonden om die muziek niet te laten horen. En ik heb dus van zo'n cd heb ik de betreffende tracks afgehaald, aan elkaar geplakt in de computer. En zo'n in aan elkaar geplakt stukje noem ik een blokje. En vanavond gaan we van start met een blokje van Kate Rush, de nieuwe album ter gelegenheid van het feit dat ze dus in 2022 30 jaar in het vak zat. Het album is getiteld Happy Returns en betekent dat er heel veel oude opnames op staan. Maar alle songs die erop staan zijn opnieuw opgenomen. En de openingstrek waar je zo naar gaat luisteren, We Will Sing, daar wordt ze begeleid door een Zuid-Afrikaans mannenkoor en de naam Ladysmith Black Mambosa. En dat is fantastisch om naar te luisteren. Het tweede track die we van dat album draaien, Only Desire What You Have, Kate Rushby.

En na Kate Rusby gaan we naar iemand die in New Forest geboren is. En die heeft in 2018 haar debuutalbum gemaakt en in 2020 het tweede album. En die Kirsty Marin, zo heet ze namelijk, dat tweede album is getiteld Our Bright Night. En hiervan heb ik weer drie tracks afgehaald. Mary, Little Fox en Thieves of Whitehall. Misschien kunt u het horen, maar onder andere Phil Beer op viool en Sam Kelly, waar we toch al muziek van gedraaid hebben in dit programma, die doen mee in deze tracks. Ik zou zeggen, geniet van Kirsty Marin.

En na Kirsty Marin gaan we door met een album van Martin Windsor en Jenny Reel, uitgebracht in 2021 en is getiteld tot album Troubadours. Het zijn drie jonge Duitsers die in 1972 naar Engeland kwamen en een beetje heel Engeland, heel Londen afstruinden naar folkclubs. Ze vonden het hartstikke leuk, de muziek die ze daar hoorden, en dachten van dat gaan we ook doen. De drie mensen in die band zijn Lucas W. Scheel, Wolfgang Riedel en Manuela Smits. We hebben dus naar aanleiding van al die bezoeken aan die folkclubs dit album opgenomen toen de tijd. En dat is opnieuw uitgebracht. Ze zijn in 1972 dus al die folkclubs afgegaan. En van dat album wat toen opgenomen is een remix of een heruitgave gekomen. Drie tracks van dat album: Been on this road so long, Stealing en Can't help but wonder where I'm bound.

En na Martin Winsor en Jenny Steele, althans dat is de naam van dit trio, gaan we door naar Becca Stevens en The Secret Trio. Een album uitgebracht in 2021 met de groepsnaam als titel. En degene die het album geüpload heeft op je Usenet, die zegt weer een serieuze ontdekking. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens een aantal concerten in het Ground Up Festival in 2019. Ze hebben hun weg naar het publiek weten te vinden en hebben een album opgemaakt. Een album opgenomen en van dat album ook weer drie tracks. 11 Roses, For You The Night Is Still en ze sluiten af met Lucian. Ze zeggen mensen geniet van al deze mooie muziek.

Maar het is nog niet over, want we hebben ook nog een keertje Jackie McShee. En de zangeres van Pentangle laat graag horen ook dat ze zonder de mensen van Pentangle toch weer heel erg mooie muziek kan maken. In 2020 heeft ze een album uitgebracht, From There to Here. En van dat album There to Here, een drietal tracks ook weer, Frankie, Telephone Lies en Leaving. Ze zeggen mensen bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je dit best wel mooi vindt. Mocht we nog wat tijd over hebben, plak ik er nog een stukje instrumentale muziek achteraan. En graag tot volgende week. Dag.

0: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken. En mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend, al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.